0: Mensenrelatie.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur. De meer muziek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Naar het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld.
14: Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
16: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
16: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden, niet nodig, en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Onderweg, buiten, zon en breugel. Maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens de aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.
12: The next train will be leaving from platform 1.

0: no help.
1: Hey, Beavis. Get out of here.
2: Ladies and gentlemen, Butthead has left the building.
3: No, he hasn't. He's in the toilet. He's in the toilet. Ladies and gentlemen, Butthead is in the toilet. Yeah. That was cool.
4: Dit is het regio prikbord.
5: Het grip komt weer naar Som en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Brabantlaan in Som. Vanaf 1:30 tot 2:30 aan het Raadhuisplein in Som. Bij het rijden grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffen inleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval app.
4: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: 105FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van één ingang en één contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Hollywood.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Bibliotheek Batch kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Ink Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting met de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Herende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
3: Radio SMB.
4: Bond Jan Berg.

Dit is een heerlijke gouden oude uit het jaar 1983. Casey en de Sunshine Band worden hier. Give It Up, de titel van de plaat, maar wij geven het nu op. Hartelijk welkom, Jan Berg is de naam en ik daar is voor u het komende uur. En ik hoop dat u er ook bij blijft. Zorg ik weer voor de muziek zoals vertrouwd. In the

0: De muziek van Sophie and the Giants, A Little Bit Wild. 2025 muziek was dat. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1968, The Beatles. Dit is Class.

0: eventjes ver terug in de tijd met deze van The Fabulous Four, The Beatles uit 1968. Glass Onion, een wat minder bekend nummer, maar toch ook weer eens een keer leuk om te draaien in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Inderdaad, in de beste mix zijn we in het jaar 2002 met muziek van Atomic Kitten. Dat hebben we voor u klaar liggen. Daar komt-ie, deze The Last Goodbye.

0: En dan was hem deze, The Last Goodbye, muziek van Atomic Kitten 2002, muziek is dat overigens. Wij gaan naar 2013.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: En dat gaan we natuurlijk doen, uiteraard met muziek. Demi Lovato, Heart Attack.

0: Demi Lovato en haar heart attack. Ja, dat kun je beter maar niet hebben. Laten we het maar bij gezond houden.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het werk van de classic illustration. Dit is Come Back To Me. Met de jaren 70 sound erin.

0: muziek van de Classic Illustration, Come Back to Me.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Een hit uit het jaar 1990, deze van Douzo uit België. Dit is Louise.

0: muziek uit 1989 is van Clouseau. Dit was Louise.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met Joe Cocker uit 1972. De man is inmiddels ook al niet meer. Maakte lekkere muziek zoals deze. Feeling alright. Voelt u zich ook lekker? Mooi, dat moeten we dan zo houden vandaag.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteun.apenstaartje.lefgroep.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond.

muziek. Janis is 82. Charlene hoorde u voorbij komen. I've Never Been To Me. En wel een soort klassiekertje deze platen. In de bonte muziekverzameling. En u bent er nog steeds bij. Jelly Roll. Om eens even de hele nacht zo'n muziekje pakken. Komt uit de film Goat. I'm Good. Woo!

0: I'm good. Gaat het met u ook goed? Ik hoop het wel. Dit was Jerry Roll, in ieder geval hedendaagse muziek hier in het programma. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1966. Bobby Hebb.

0: 166 partijen muziek van Bobby Hebb. Sunny was de titel van de plaat. En die is er ook in vele andere uitvoeringen nog weer geweest. Hè, deze.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Greg David uit 2003. Met zijn verborgen agenda. Hidden Agenda.

0: muziek van Craig David, Hidden Agenda, de titel.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. En ook voor u, Shelton Bishop. If you've got the money, I've got the time.

muziek van John Newman. 2013 kwam het uit Love Me Again. En dat bracht dus op het puntenprogramma dat we weer afscheid van u gaan nemen. Jazeker, het zit er weer op een uurtje lang, Bonte Buur Radio toestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb ze weer met heel veel plezier voor bij elkaar geschraapt. En ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft naar het programma, want dat is wel een van de dingen waar we het voor doen natuurlijk. Reageren kan er mag altijd, janberg.radio@gmail.com, als adres wat daar dan voor open staat. Rest mij nog u een hele fijne dag toe te wensen. Met allerlei leuke dingen. En ik vertel u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met de dames Silver Confession. Fly, Robin, Fly. En daar nog een nieuw werkje van Jack's Tonic. Stars on the Boulevard. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Bond.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting met de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

SMB. Radio SMB. De muziek van jouw leven. Het allerbeste van de jaren 50 tot nu.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men markeert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, André Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november vorig jaar stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere woensdagochtend van 10:30 tot 12 is er een inloopspreker van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Are you ready?

0: Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man was neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. De pro-Palestina-demonstranten die op het dak van een laboratorium van de TU Eindhoven zaten, zijn er weer vanaf. De gemaskerde actievoerders kwamen vrijwillig naar beneden toen de politie ze dreigde op te pakken. Een onderhandelaar en een arrestatieteam waren namelijk al onderweg. Uiteindelijk is nog één demonstrant opgepakt omdat die wegrende toen agenten om een ID vroegen. Iemand heeft zaterdagavond weer een pijl op een kat geschoten in de buurt van de Maria Montessori-straat in Eindhoven. In november gebeurde dat daar ook al meerdere keren. Toen raakte de kat te zwaar gewond. Hoe het met de kat gaat die dit weekend is beschoten is niet duidelijk. De politie zoekt de dader nog. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als een nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en ondernemersorganisaties WNO, NCW, Brabant, Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Tijdens Pinksteren organiseert Stichting Zonder Dak in de Catharinakerk in Eindhoven het Pinksterfestival voor de medemens. Initiatiefnemer Hugo van Rooij wil Minima een gratis muzikale middag bieden, compleet met optredens, friet en ijs. Toegangskaarten zijn via de voedselbank verspreid, maar ook andere bezoekers zijn welkom zolang er plek is. Het festival vindt plaats maandag 25 mei en begint om 1:30. Vrijwilligers en medewerkers van DAF helpen mee en wethouder Remco van Doorn opent het evenement. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Today I killed a man I didn't know.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over single tracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website LakeBike24ChallengeAquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Hè? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Zon en Breugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
15: En overal via radiosnb.nl.
14: Radio
15: SNB.
16: Dekker Radio, Menno Dekker.

Wish it a lineman. Weet je wat een lineman is? Dat is iemand die de telefoonlijn en elektriciteitslijnen herstelt na een flinke storm in Amerika. Want die hangen ze aan luciferhoutjes, zeg ik altijd maar, aan de bomen. En dan waaien ze lekker stuk. Nou, handig is dat. Maar ja, hebben ze wel werk natuurlijk, hè? Dekker Radio van start met Smokey Sings. Hey, ABC. We gaan terug naar de jaren 80, toch?

nummer van 2 jaar terug. Ineens is die afgebroken. En zo is Miss Montreal, die er zit er gewoon even het mes in. Geven we het leven. Bekker Radio gaat naar 2005. Dat is een tijdje geleden al. Ja, Jamiroquai. Prima groep hoor. En een heel apart nummer is dit. 7 Days. In sunny June was het maar zover.

Heb vertrouwen in me, zegt ze. In het Italiaans, hè? Vrij vertaald door Dekkeraier. Jawel. Laura Pausini. En een nummer uit 2000. Ja, we gaan gauw verder, want ik heb deze nog klaar. Oh, en die andere nog. Oh, jeetje, zeg, het mag wel opschieten. Dan moet ik nog een liedje zingen ook. Singer Song heet deze. Nou, dat doe ik dan maar niet, hoor. Hier is Earth, Wind and Fire bij Dekkeraier.

0: knalboom uit. Gonny Baars uit 1967. Lekker oud zeg. Alle leuke jongens, wat een mooi liedje was dat. Leuke tekst en leuk gezongen. We gaan even kijken of we op weg kunnen naar een half uur.
1: I don't wanna be alone, where is my baby?
0: Dit is Eartha Kitt.
1: I don't wanna be alone, where is my man?
0: En die heeft een man kwijtgemaakt. Where is my man, zegt ze.

0: Denne. Where is my man? En Dekker gaat schakelen met Studio 2, want Bieber Barky zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Dadelijk na het half uur in
0: Dekker Radio.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man was neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. De pro-Palestina-demonstranten die op het dak van een laboratorium van de TU Eindhoven zaten, zijn er weer vanaf. De gemaskerde actievoerders kwamen vrijwillig naar beneden toen de politie ze dreigde op te pakken. Een onderhandelaar en een arrestatieteam waren namelijk al onderweg. Uiteindelijk is nog één demonstrant opgepakt omdat die wegrende toen agenten om een ID vroegen. Iemand heeft zaterdagavond weer een pijl op een kat geschoten in de buurt van de Maria Montessori-straat in Eindhoven. In november gebeurde dat daar ook al meerdere keren. Toen raakte katten zwaar gewond. Hoe het met de kat gaat die dit weekend is beschoten is niet duidelijk. De politie zoekt de dader nog. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als een nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en ondernemersorganisaties WNO, NCW, Brabant, Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Tijdens Pinksteren organiseert Stichting Zonder Dak in de Catharinakerk in Eindhoven het Pinksterfestival voor de medemens. Initiatiefnemer Hugo van Rooij wil minima een gratis muzikale middag bieden, compleet met optredens, friet en ijs. Toegangskaarten zijn via de voedselbank verspreid, maar ook andere bezoekers zijn welkom zolang er plek is. Het festival vindt plaats maandag 25 mei en begint om 1:30. Vrijwilligers en medewerkers van DAF helpen mee en wethouder Remco van Doorn opent het evenement. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

eerste van de drie na het half uur is van Len Barry. En een 1, 2, 3'tje uit 1966. Stok en stok oud. Jacques Dekkers noemt het 2 in de rij van 3. Met Nightbirds gaan we naar de jaren 80 toe. En de dag van vandaag is niet vergeten, want we hebben daarna de Secret Rendezvous. Say the Word is de titel.

twee jaar terug. Secret Rendezvous heet deze groep. Say the words. Maar welk woord weet ik niet hoor. Geen idee. Misschien wel Finally of zo. Je weet het nooit. Hier is Alan Clark. Afkomstig uit Nederland. Ja, goede muzikant hebben we in Nederland hoor. En dit is er een van. Luister maar. Yeah.

0: Der Udo aus Deutschland, ja? Udo Jürgens.
1: Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran.
0: Mit 66 Jahren, uit 1977. En in het Nederlands was die door Franklin Kennedy op de plaat gezet. Die ga ik ook nog wel eens draaien. Die man heb ik goed gekend trouwens. We gaan luisteren naar een Amerikaanse groep. Guess Who, raad eens wat. Ze zingen over Clap for the Movement. Een Amerikaanse DJ die heel beroemd was in Amerika.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk Meld- en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen, gegarandeerd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
14: Zon en Breugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SMB 107.5 FM.
15: En overal via radiosnb.nl.
14: Radio SMB.
15: Met dit uur.
16: De Bouwval. Met Erik Verbouw.

Little Jackie, She Wants to Be a Star, Lisa, Lisa en Cold Jam uit ons basisjaar. En in dat basisjaar stond Kauma met de Lambada op de nummer 1 positie in de lijst van dit jaar. Jawel, even terugrekenen, misschien weet je het dan nog wel. Nou, nog een hint. Girl, I'm Gonna Miss You. Milli Vanilli stond op nummer 2. Milli Vanilli was toen nog wereldpopulair. Was nog niet bekend dat ze zelf niet zongen in dit jaar. En We Are Growing Markets in Ghana. Zaka Zulu titellied. Dat stond op nummer 3 van ons basisjaar. No More Bolero. De heer Gerard Joling stond op nummer 4. Op nummer 5 Eternal Flame van de Bengals. En op nummer 6 Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken van René Vroeger samen met het Goede Doel. Madonna stond nog hoog in de hitparade in dit jaar. Wel, met Like a Prayer was zij op nummer 7 beland in het jaar. En Marina van Rocco Granata, die stond op nummer 8. Nummer 9, Ballad of the Streets van The Simple Minds. En op nummer 10, Buffalo Stance, Nee Nee Sherry. Jawel. Dit was ook trouwens, als je het wil weten, het jaar van... Wat had je gedacht van de val van de Berlijnse muur? Nou, dat moet toch wel een belletje doen rinkelen, denk ik. Wanneer viel de Berlijnse muur ook alweer? Nou, ik kan je het verraden. De Berlijnse muur die viel namelijk in 1989 alweer. Ja. Daar gaan we de komende 2 uur met je over hebben. Over 1989. En we gaan hele leuke muziek draaien uit dat jaar. Maar ook hele leuke andere plaatjes. Dit is Donna Summer uit dat jaar. En This Time I Know It's For Real.

De Beatmasters. En de enige echte... De Ska Train. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. De Beatmasters en Ska Train. Van weer een heel tijdje geleden. We gaan door met hele lekkere muziek. Aqua. Ze denken van Aqua. Ja, die kennen we nog. Aqua uit 1988. Dit is Turn Back Time.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man was neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. De pro-Palestina-demonstranten die op het dak van een laboratorium van de TU Eindhoven zaten, zijn er weer vanaf. De gemaskerde actievoerders kwamen vrijwillig naar beneden toen de politie ze dreigde op te pakken. Een onderhandelaar en een arrestatieteam waren namelijk al onderweg. Uiteindelijk is nog één demonstrant opgepakt omdat die wegrende toen agenten om een ID vroegen. Iemand heeft zaterdagavond weer een pijl op een kat geschoten in de buurt van de Maria Montessori-straat in Eindhoven. In november gebeurde dat daar ook al meerdere keren. Toen raakte katten zwaar gewond. Hoe het met de kat gaat die dit weekend is beschoten is niet duidelijk. De politie zoekt de dader nog. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als een nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en ondernemersorganisatie.

Het is VNO, NCW, Brabant, Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Tijdens Pinksteren organiseert Stichting Zonder Dak in de Catharinakerk in Eindhoven het Pinksterfestival voor de medemens. Initiatiefnemer Hugo van Rooij wil Minima een gratis muzikale middag bieden, compleet met optredens, friet en ijs. Toegangskaarten zijn via de voedselbank verspreid, maar ook andere bezoekers zijn welkom zolang er plek is. Het festival vindt plaats maandag 25 mei en begint om 1:30. Vrijwilligers en medewerkers van DAF helpen mee en wethouder Remco van Doorn opent het evenement. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

Ze was toch een van de toonaangevende vrouwen in het jaar waar we het met je over hebben. 1989. Dan heb ik het over Madonna. Ze stond op nummer 7 met deze plaat in het jaarlijstje. Like a Prayer. Het jaar dat ze, even kijken, Buffalo Stans in de hoog in de hitparade stond. Tina Turner, die was nog op haar hoogtepunt. En ze deed het samen een keertje met David Bowie. Weet wel, In the Air Tonight was in 1989 een hit. Het was ook het jaar dat Nederland de eerste commerciële tv-zender kreeg. Jawel, 1989. En die zijn voortaan zo ingeburgerd, die tv- en radiozenders. Commercieel of niet commercieel, maar commercieel zeker. Dat we eigenlijk niet meer zonder zouden kunnen, denk ik. Wat nu? Nu gaan we naar Mungo Jerry.

We draaien ze vandaag allemaal één voor één voor je. Niet door elkaar heen, maar gewoon achter elkaar. En deze dame, Margaret Singana, hoorde er gewoon bij in 1989. Want ze had een hele grote hit ten gevolge van de serie die toen op de publieke Veronica-zender uitgezonden werd. Over Shaka Zulu. De rise en ondergang. Omhoog komen en het omlaag gaan van Shaka Zulu in, ik dacht iets van Zuid-Afrika, waar de Britse mannen huis hebben gehouden tegenover deze mensen dan. Dat was in 1989 op tv hier in Nederland en eigenlijk ook een beetje de rest van de wereld.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Naar het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Zo gevoelig, deze plaat van het Klein Orkest. Hij kwam weer uit omdat de muur is gevallen in 89. En zo doet de draaidrum ook.

The Love Shack. De B-52's, of in dit geval was het gewoon de B-52's, die brachten het uit in ons basisjaar 1989. En het werd een aardige hit, een, zeg maar een hele grote hit hier in Holland, hier in Nederland. Dit was ook een hele grote hit, dit werd en was een hele grote hit. En dan moet je niet de schuif dicht trekken, want dan krijg je een heel ander plaatje. Sorry, dit was ook een hit. Lenny Kravitz. Ten Still Dawn. En dit komt dan uit 2008. Ik zal even mijn vinger...

ook wel leuk om zo eens te draaien. Hè? De heer Lenny Kravitz, terwijl ik de heer Michael Jackson zo afbrak in zijn zangpartij. Nou, is mij kwalijk genomen hier door de mensen in de studio. Sorry daarvoor. Kon er ook niks aan doen. Een beetje losse handjes op dit moment. Ik weet niet wat het is. Een beetje zenuwachtig misschien. Dat is het. Omdat dit toch wel een hele leuke plaat, een hele mooie plaat is van Michael Jackson.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden niet nodig en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden, aldus Foodwatch. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Volgens het commissariaat zien de techbedrijven de sociale media als verdienmodel en letten ze niet zozeer op de inhoud. Ook niet als die onbetrouwbaar of controversieel is. Het commissariaat heeft op basis van bestaande wet en regelgeving een zogenoemde routekaart opgesteld, waarmee Nederlandse en Europese beleidsmakers en toezichthouders verandering kunnen aanmoedigen of afdwingen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk Meld- en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
14: Zonnebreugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
15: SNB
14: 107.5 FM.
15: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio
15: SNB. Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

That would really be a breakthrough. Freddie Mercury in zijn hoogtijd, dagen op een trein. Echt als een speer gingen ze toen. Heel de band Queen op die trein dan. En breakthrough. Hey, hallo en welkom bij het tweede gedeelte. Tweede uur van de bouwval waar we nog steeds een beetje hebben over 1989. Het jaar van de Game Boy. Je weet wel dat de Game Boy uitkwam en dat iedereen in de trein, in de bus en overal met zo'n groot apparaat zat te werken. Tegenwoordig doen we het allemaal op onze telefoon. Ook het jaar dat de Russen uit Afghanistan vertrokken. En het jaar van de SLM-ramp. Je weet wel, in Suriname, 1998, 7 juni, een crash van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Die crashte daar met een hele hoop voetballers. En dit is uit 1989, Roxette en The Joyrides.

Ze probeerden het in 1986 nog een keer. De Beach Boys met deze Rock'n'Roll Rescue. En ik vond hem eigenlijk wel leuk. Maar het werd gewoon helemaal niks hier in Nederland. Misschien dat het ergens anders dan wel wat werd. Maar hier in Nederland was het niet zo'n hit. Zeg maar heel Europa was het eigenlijk niet veel voor de heren van de Beach Boys. 986. Ik kan me dit dan niet meer herinneren dat het een hit was. Ik kan zelfs niet meer herinneren dat het uit is gekomen. Dus kan je nagaan. Leuk dat we het hier in de boxen vonden in de CD-box. En we hebben het nog een keertje voor je gedraaid. Zo ook deze van Mactronics. Don't go missing with my heart.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnenbreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

The Lover in China Eastern. En dat was me toch een liefdevolle dame. Tenminste, als ik het zo op de tv zag, in de videoclipjes van China Eastern. En zeker deze videoclip.

Come on, girl. The Jam uit 1983 en Beat Surrender. Ja, ik kan dat niet zoals ze zei dat in het begin. Dus ik probeer het wel eens, maar meestal mislukken die dingen bij mij. Dus, wat ik wel weet is de top 10 van 1989 in de Billboard Hot 100 lijst over dit jaar. Dus 1989. Laten we eens gaan kijken wat er allemaal in die top 10 stond in Amerika in 1989. Op 10 Anita Baker met Give You The Best Of My What I Got. En dan op nummer 9 Will To Power, Baby I Love Your Way, Freebird. Dan Milli Vanilli op nummer 8 met Girl I Know It's True. The Wind Beneath My Wings van Bette Midler stond op nummer 7 in 1989. En op nummer 6 was Paula Abdul met Cold Hearted op te vinden. Op nummer 5 Janet Jackson, Miss You Much. En op nummer 4 hadden we Paula Abdul met Straight Up. Dan Every Rose Has Its Thorns van Poison. Misschien heb ik hier nogal hier in het systeem ergens. Vind ik een heel mooie plaat trouwens. Een hard rock band die een hele mooie ballad heeft gemaakt in 1989. Stond op nummer 3 in de Billboard Hot 100 lijst. Op nummer 2 Bobby Brown, My Prerogative. En op nummer 1 in 1989 in de Billboard Hot 100. Chicago en Look Away.

alles eigenlijk wat ze kunnen doen. Zitten en gaan zitten, wachten. Waarop weet ik eigenlijk niet. Sydney Youngblood, hij was in de 80e jaren wereldberoemd met het duo Stock, Aiken en Waterman. En dit was een heer die wereldberoemd was in de 60e jaren.

0: buy me some fun. It'll cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Sign.
1: Viva Las Vegas.
2: Oh, Vegas.
1: Viva Las Vegas.
2: Viva Las Vegas.
1: Viva
2: ja.
1: Las Vegas.
2: Zij toch.
1: Viva.
2: Ja.
1: Viva Las Vegas.
2: Ja, ik mag niet meezingen. Ik zou het zo graag willen doen, hè, die uithaal. Vegas. Ja, zoiets. 1989, daar hebben we het met je over. We hebben gekeken wat er in de hitparade staan. Maar we kunnen ook even kijken wat er voor films waren in 1989. Back to the Future Part 2 kwam uit in 1989. Zo ook Batman en de Dead Poets Society. Driving Miss Daisy was een beruchte film. Zoals een hele mooie film trouwens. En ook Indiana Jones, The Last Crusade, kwam uit in 1989. En niet te vergeten Romeo en Van Harry met Sally. Die kennen we zeker met z'n allen wel. En wie we ook nog wel kennen, en dan hebben we het weer over muziekgebied. Tears for Fears, samen met Aletta Adams, deden het in 1989 samen. En toen kwam dit ding even tevoorschijn. Een hele, hele mooie plaats. The Woman.

It's a Woman in Chains. En wat voor een mooie plaat. Uit ons basisjaar 1989. Dadelijk nog meer van die hele mooie muziek is. Maar ik zeg alvast tot de volgende keer.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkessower ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Vorige week zei Markkessower voor de camera dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De aangevers vinden dat die uitlatingen aanzetten tot geweld en haat. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. De Rotterdamse politie heeft ondertussen een loods doorzocht die op naam van de gearresteerde man uit Den Bosch staat. In de loods werd ruim 100 kilo MDMA en ook 1000 kilo grondstoffen voor de bereiding van drugs gevonden. In de loods was een 33-jarige man aanwezig, ook hij is aangehouden. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Er wordt onder meer geoefend met het lanceren van ballistische en kruisraketten. Ook buurland Belarus zou meedoen aan de oefeningen. Rusland gebruikt Belarus als uitvalbasis voor zijn strijdmacht en zou een deel van zijn nucleaire arsenaal daar hebben gestationeerd. Oekraïne is woedend over de oefeningen en spreekt van ongekende provocatie voor de wereldwijde veiligheid. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: John en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie
13: en het laatste nieuws.
14: Radio
13: SNB
14: 107.5 FM.
13: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio
13: SNB.
15: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
0: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Op een gegeven moment heeft ze wraak genomen. En letterlijk echt goed wraak genomen ook. Want op een gegeven moment lag de man in het ziekenhuis. Het zit in line between love and hate. Ja, dat is een leuke, ja, een leuke anekdote. Tenminste, niet wat er gebeurd is, maar het verhaal hoe ze eraan gekomen is. Cruciaat van de presenters om dat nummer te schrijven. Het is toch een autobiografisch dingetje. Weliswaar niet van haarzelf, maar goed, van haar zuster, zoals ik al zei. Tenzij zien u met Life is a Minute.

Spaghetti is dat, ja. Minestrone. Waar zit dat in de soep? Minestrone soep ook. 10cc hoor je. En hier is Juan Richard. Ik ben blij met wat ik heb.

Jan en de Better Love was dit de single even tussendoor. En nu de dames uit Amsterdam, twee zusjes. Lois Lane en Qualified. Naar deze.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Koenhoven. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Fonties Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. De opleiding richt zich op professionals die organisaties helpen AI verantwoord in te zetten. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven in zowel voltijd als deeltijd. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. Bondscoach Ronald Koeman trekt het boetekleed aan na de oranje discussie over PSV'er Joey Veerman. Koeman heeft in het tv-programma Rondo gezegd dat hij het qua communicatie beter had kunnen aanpakken. De bondscoach zei de afgelopen tijd onder meer iets over het karakter van Veerman. Hij reageerde daar afgelopen zondag boos op. De middenvelder is sinds het EK van 2024 niet meer opgeroepen en hij wil ook niet meer onder Koeman in oranje spelen. Voormalig topzwemmer Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman uit Waalre zijn opgenomen in de International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale. Daarmee treden ze in de voetsporen van Pieter van der Hogeband. Volgens de KNZB bevestigt de onderscheiding hun grote invloed op de internationale zwemsport. Ranomi en Ferry zijn Olympisch kampioen. Beide spreken van een bijzondere bekroning op hun carrière en hopen zo nieuwe generaties te inspireren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Graaf, Ferry Mercury. Barcelona, hoor je. Hartelijk welkom. Leuk dat je er weer bij bent. Terug in het tweede gedeelte van deze Patrick Ochtendshow. Hard Magic Man, 1975 gaan we daar terug. Pink met Sober, dat is even wat recenter, 2008. Ik zie ook nog een gave rol achter deze plaat. Open Sesame. En dat is volgens mij van Leila K. Ja, dat weet ik wel zeker. En Elizabeth Hope en Fisher Z. En dat is eigenlijk de complete playlist, dus blijf er lekker bij. Ja, ik zou zeggen, joh, geniet ervan. Zo is het. Pink en Sober nu. I don't wanna be.

begin van haar carrière, hè? Laten we eerlijk wezen. Toch? Ja, dat is, dit zijn echt de beginperiodes. En dit niet, hoor, wat je nou hoort. Hard. Terug naar het jaar 1975, de zomer van 75. Hier is de

0: geachte luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.
1: Son en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Op dit moment is het chaos op de werkvloer van Schiphol. De luchthaven werkte altijd met 5 beveiligingsbedrijven, nu zijn dat er nog 3. Gisteren ontstonden door de nieuwe werkwijze in verschillende vertrekhallen lange rijen en misten passagiers hun vlucht. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Eind april kwamen de advocaten erachter dat de gesprekken op de gang te horen waren geweest. Zij hebben de EBI om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. R. kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf en zou vandaag mogelijke verklaring afleggen over de moord op Ranko Shekish in 2016. Dat gaat niet door omdat de advocaten dit niet met hun cliënt hebben kunnen voorbereiden. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daarnaast heeft Jos Leidekkers een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar gekregen. De rechter gaf zijn handlangers celstraffen tot 10 jaar, boetes en ook een verbod voor de Antwerpse haven. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en ook Nederland doet verwoede pogingen hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Spaanse krant El País. Er zouden 4 zwaar gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. De 2 overledenen zijn zijn ouders en 1 van de zwaar gewonden is zijn 7 maanden oude zoontje. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
1: SNB
11: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
11: Radio
1: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
12: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
1: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
12: Dit is Platenprak met René van Elst.
13: Vandaag, wegens vakantie, 3 om 3 in het

clubniveau. En Lean On Me, nou, daar ben ik dan weer. Met de 3-on-3, waarom? Nou, ik ben nog steeds onderweg van Duitsland naar Nederland. En ik maak dan een programma 3-on-3. Dat betekent 3 platen eventjes achter elkaar. Dan even wat kort informatie. En dan weer 3 platen achter elkaar. Nou, dat gaan we zo'n beetje doen vandaag op deze dinsdag. Welkom bij de show. Tot 2 uur dus. Platenprak. Op zijn allerbest. Dit is Chris Jones en Nipple to the Bottle. Blijf lekker luisteren.

Blondie en Heart of Glass. Ik heb Murrayhead klaarstaan en One Night in Bangkok. En Air Supply met All Out of Love. Dat wil ik luisteren, want ja, het gaat reuze snel met drie platen.

The Walker Brothers and Experience. Nou, dat doen we nog wel eventjes morgen weer dunnetjes over. Maar dan met Platenprak 2.0. Het is alweer bijna 2 uur. Ik ga weer afscheid van je nemen met het programma Platenprak 1.0. Dat was de 3 om 3. In verband met mijn vakantie. En morgen ben ik er gewoon weer. Ik ga eruit met Deep Purple en Black Knight. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: In Bibliotheek Batch kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Ink Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. Volgens eigen zeggen is de kansspelbelasting de belangrijkste reden voor het verlies. Vorig jaar werd er voor 5,1 miljard euro bij de spellen ingelegd. De omzet kwam uit op 681 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro in de laadjes van de Nederlandse staat, sportkoepel NOC-NSF en verschillende goede doelen terechtkwamen. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. De regeling werd in 2024 in het leven geroepen om de toerismesector na de coronapandemie een boost te geven. De maximale verblijfsduur voor visumvrij reizen wordt teruggeschroefd naar 15 of 30 dagen, afhankelijk van het land. De regels worden aangescherpt om misbruik door criminelen te voorkomen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Vervolgens werd hij door de politie ingesloten en bij het vuurgevecht dat ontstond werd hij gedood. De dader zou psychiatrisch patiënt geweest zijn. Een motief is nog niet bekend en de zaak wordt onderzocht. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Op basis van informatie van anonieme bronnen zou het gaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Smotrich is voor het volledig annexeren van de Westoever. De Israëlische financiënminister laat weten zich niet door het strafhof in Den Haag te laten intimideren. Het hof heeft bevestigd, nog ontkend, dat het Smotrich wil arresteren. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SNB 107.5 FM.
14: En overal via radiosnb.nl.
15: Radio SNB.
14: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werkscholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Fontys Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. De opleiding richt zich op professionals die organisaties helpen AI verantwoord in te zetten. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven in zowel voltijd als deeltijd. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. Bondscoach Ronald Koeman trekt het boetekleed aan na de oranje discussie over PSV'er Joey Veerman. Koeman heeft in het tv-programma Rondo gezegd dat hij het qua communicatie beter had kunnen aanpakken. De bondscoach zei de afgelopen tijd onder meer iets over het karakter van Veerman. Hij reageerde daar afgelopen zondag boos op. De middenvelder is sinds het EK van 2024 niet meer opgeroepen en hij wil ook niet meer onder Koeman in oranje spelen. Voormalig topzwemmer Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman uit Waalre zijn opgenomen in de International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale. Daarmee treden ze in de voetsporen van Pieter van der Hogeband. Volgens de KNZB bevestigt de onderscheiding hun grote invloed op de internationale zwemsport. Ranomi en Ferry zijn Olympisch kampioen. Beiden spreken van een bijzondere bekroning op hun carrière en hopen zo nieuwe generaties te inspireren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op Studio 040.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Royal Pop horloges van Swatch, die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Zaterdag moesten de winkels in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en Utrecht dicht blijven, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen om zo'n horloge te kopen. Er werd besloten de betreffende winkels vanwege de veiligheid 3 dagen te sluiten. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. Dat was een kleine 3% meer dan in 2024 en april is daarmee de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Het aantal vluchten naar het Midden-Oosten echter zakte met 56% in naar ruim 84.000 passagiers. Vanwege de oorlog in Iran werd er niet van en naar verschillende bestemmingen in de golfregio gevlogen. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. Op het moment dat het erelintje werd opgespeld, kreeg zij een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement. De 71-jarige Merkel werd geprezen voor haar rol als verbinder tussen Oost en West. De oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding en waarschuwde Europa dat de waarden onder druk zijn komen te staan. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Senior kwam na een wandeling met zijn zoon Jonathan om het leven na een val van een klif. Dat gebeurde in de buurt van Barcelona. Begin 2025 werd de zaak gesloten omdat er volgens de rechter geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. In oktober werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur... De beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Fonties Hogeschool Eindhoven is samen met Avans Hogeschool Den Bosch een nieuwe masteropleiding gestart rondom kunstmatige intelligentie. De opleiding richt zich op professionals die organisaties helpen AI verantwoord in te zetten. Volgens de hogescholen is de behoefte groot omdat veel bedrijven worstelen met ethiek, wetgeving en praktische toepasbaarheid. Afgestudeerden kunnen aan de slag als AI-adviseur of consultant. De master start in september in Den Bosch en Eindhoven in zowel voltijd als deeltijd. Café 040 in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. Het café was al even dicht nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij andere horecazaken, waarvan de gemeente vorige week ook al vergunningen introk. Het Openbaar Ministerie denkt dat een van de eigenaren iets met drugshandel te maken heeft. Bondscoach Ronald Koeman trekt het boetekleed aan na de oranje discussie over PSV'er Joey Veerman. Koeman heeft in het tv-programma Rondo gezegd dat hij het qua communicatie beter had kunnen aanpakken. De bondscoach zei de afgelopen tijd onder meer iets over het karakter van Veerman. Hij reageerde daar afgelopen zondag boos op. De middenvelder is sinds het EK van 2024 niet meer opgeroepen en hij wil ook niet meer onder Koeman in oranje spelen. Voormalig topzwemmer Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman uit Waalre zijn opgenomen in de International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale. Daarmee treden ze in de voetsporen van Pieter van der Hogeband. Volgens de KNZB bevestigt de onderscheiding hun grote invloed op de internationale zwemsport. Ranomi en Ferry zijn Olympisch kampioen. Beiden spreken van een bijzondere bekroning op hun carrière en hopen zo nieuwe generaties te inspireren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: and B. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. De wet zegt dat binnen 5 dagen bekeken moet worden of een kind veilig is, en dat wordt geregeld niet gehaald. Veilig Thuis laat weten dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen en beoordeeld worden. Met onveilige situaties gaat men direct aan de slag, maar soms blijkt een situatie achteraf ernstiger te zijn. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Sterk wil dat er een scenario komt waarbij nog voor de zomer actie ondernomen wordt, omdat dit gewoon niet mag gebeuren. De minister noemt de 2 opgepakte moeders ziek in hun hoofd en heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de betrokken kinderen veilig zijn. De moeders worden de komende dagen nog vastgehouden. Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Dat houdt in dat er ook een einde komt aan de test van het luchtalarm dat iedere eerste maandag in de maand om 12 uur 's middags afgaat. Nederland telt 4278 alarmpalen en die schijnen niet iedereen te bereiken. In geval van nood stuurt NL Alert berichten via zendmasten naar mobiele telefoons. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Dat houdt in dat 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47% minder dan het huidige kwotum. Het parlement wil verder het staalimporttarief buiten het kwotum van 25% naar 50% verhogen. Als de lidstaten instemmen, kan het nieuwe staalkwotum vanaf 1 juli al ingaan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel.
9: station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radio snb.nl.
11: Radio SNB.

0: Ik heb in een grijs verleden in een of andere boekje gelezen dat dat best wel veiliger is, hè? Is een double dutch. Ja. Ja. Door de double dutch, daar gaat de Fatback Band.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

staat de complete tent op zijn Engels op zijn kop. Oh, ja. Lekker, leuke tijden. De voltooid verleden tijden. De gouden tijden van toen. Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Zo, lieve luisteraars, zijn we weer volledig compleet. De catacombendeur staat wagenwijd open. En daar komt al dat mooie vinyl uit. Wees welkom, dit is voor jou de Middle of the Road Show.

0: de Dolly Dots en we kenden Lust met Patty, Marga en José. Wat dacht Peter Koelewijn? Dat kan ik ook. Ja. En zo trommelde hij een drietal aardige dames bij elkaar die ook nog een stukje lekker konden zingen. En dat werd Beep genoemd met de eerste bezetting gewonnen als liedzangeres. Gemma van Eck. Ja, zij was het en ze was lang niet gek. Toch? Please me. Please, dat komt uit 1969. Gouden jaren herleven. En zometeen vanuit het theater, voor jou, een fijne.
1: Voor achter de keukengordijnen.
0: Allereerst komt onze David Bowie nog even gezellig op voor hier te zetten.

0: Zanenfeestje, David Bowie.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Noem het een klein kunstendag. Noem het een prettig zanger. Ja, niks mis meer zou je denken. Nee, had ik op al lekkere hits voor onder vliegen als een vogel. En adem en adem. Hier is
1: de Middle of the Road Show.
0: Peter Schaap.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Nee.

gisteren. Jawel. De Jell & Parsons Project hoort uitstekend thuis in de Middle of the Road Show. Door de Don't Answer Me. Dan ken je dit toch? Gouden klanken van Lennon Skynyrd. Hier is je met Sweet Home.

Je gaat echt denken van, joh, het was waar. Ja, toen stond je daar. Waar stond je toen? Op de dansvloer. En wat draaide de DJ? Ah, natuurlijk, Dan Hartman met Relight My Fire. En wil je geloven, de plaat is al steeds hip. Nog steeds, ja. Ik hoor van DJ's in het land. Gewoon draaien dat ding in de tent. Die stond weer op de kop. Gewoon gezellig. Jongen, wat een tijd. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. We komen vrijwel wereldwijd hoor, lieve luisteraars. Tuurlijk. Zal ik je een sterretje vertellen? We komen zelfs in België. Mm-hmm. Ook anders wel digitaal. En daar komen we ze tegen. Waar je Colias.

wel ook lekker. Toch? Funky, we've got the funk. Positive Force. Maak in de plaats zo eind jaren 70. Zullen we eens een deurtje losgooien voor... Oh, daar gaat hij al. Zware deur, hoor. Katakombe deur. Hans de Boy. Hier is hij met Annabel.

mensen tegenwoordig wel gewoon eventjes lekker zo nadenken. Weet je wat zo'n ticket kost? Nou, Rio. En een retourtje, jongens, jongens. Dan ben je ook je portemonnee nog niet veilig, hè? Hey, dus was hier Monkey, Michael Nesmith. En begin jaren 70 hield hij me zo van die apenstreken. Dus je dacht, ik ga lekker solo aan de bak. En dat is hem nog aardig gelukt ook. Michael Nesmith hoor je met Rio. Welkom, dit is de Middle of the Road Show. En dit is Vanessa Paradis. Be my baby.

die stem, hè? Die voice. En dan zang er Barry White, vrienden. You're the first to learn, you're my everything. Met een van de laatste in de middel of de roadshow voor wat betreft vandaag. Ik wil ook de stagiaires nog even bedanken voor al die lekkere drankjes die ik hier gegeven heb. Zijn we verwend. Maak er nog een

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6:00 verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6:00. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugsbaron Dennis van den B. het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar dat mocht niet baten. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de €300.000 achterover gedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Dit was het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hè? Wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Zon en Breugel.
16: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SNB 107.5 FM.
16: En overal via radiosnb.nl.
15: Radio SNB.
17: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag...

0: way.
1: Het verscheen op het album Massive Luxury Overdose uit 1991 en dat werd het tweede studioalbum van deze Zweedse band Army of Lovers. Er bestaan trouwens twee officiële versies van de videoclip. In de eerste versie is de leadzangeres La Camilla te zien. Nadat ze de band verliet, werd een tweede versie gemaakt met Dea Norberg, haar vervangster. Hoewel de vocalen van La Camilla behouden bleven. Obsession, Army of Lovers kreeg je te horen. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1986. De zanger Michael McDonald heeft het nummer geschreven samen met Kenny Loggins. En die Kenny Loggins die zou ook nog een hit hebben gescoord met Footloose. En die tweede die zou trouwens ook nog een eigen versie opnemen van dat nummer voor zijn album Nightwatch. Voor What a Fool Believes wonnen trouwens de Doobie Brothers de enige Grammy van hun loopbaan voor opname van het jaar en song van het jaar. We zijn Studio 45 begonnen vandaag met die hele fijne voor de Doobie Brothers uit 1986. What a Fool Believes. Hoi, wees welkom, dames en heren, jongens en meisjes. Hiermee zijn we weer vertrokken. Twee uur lang de leukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met zometeen een nummer dat een artiest beschrijft die over zijn hoogtepunt heen is, maar nog steeds alles geeft op het podium. De zanger van de band, Rick de Leeuw, verklaarde dat het nummer gaat over mededogen hebben met iemand die de top gepasseerd is en diegene een hart onder de riem steken. Zometeen terug naar Cakes uit 1990 met hart en ziel. Maar we gaan eerst naar de hitparade van 1981. Afkomstig van het album Something Special. Wat werd het een hit, hè?

Take Me Out werd de doorbraaksingle voor deze Schotse indie rockband Franz Ferdinand, dat ze uitbrachten in januari van 2004. En de bandnaam is vernoemd naar de Oostenrijkse aartshertog Franz Ferdinand, wiens moord in 1914 de directe aanleiding was voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Franz Ferdinand dus, met die fijne Take Me Out. Studio 45, dat wil natuurlijk zeggen dat we dan een egotripper voor jullie hebben. En een Lex XL. De egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En ik geef je dan ook de biografie mee. Vandaag staat hij in het teken van Status Quo. Straks in deel 2 dus de biografie van die band en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van de show is het tijd voor de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1988. Rick Astley, Together Forever. En je krijgt die plaat dan straks van mij te horen in de Lover's Leap Extended Remix. In 1978 is Saving All My Love For You een kleine hit voor het duo Marilyn McCoo en Billy Davis Jr. In 1985 scoorde Whitney Houston er niet alleen een grote hit mee, maar ook een Grammy Award in de categorie Best Female Pop Vocal Performance. Zometeen Whitney Houston, Saving All My Love For You. Maar eerst terug naar 1991 met de leadsingle van High Civilization. En dat werd het 19e studioalbum van de Bee Gees. Er is Secret Love.

Het werd in 2014 de eerste single van haar album A Perfect Contradiction. Het nummer werd trouwens geschreven en geproduceerd door Pharrell Williams. En je kon ook zijn stem op de achtergrond horen van deze plaat. Can't Rely On You. Wat een lekker nummer, hè? Paloma Faith kwam langs uit 2014. En als je zin hebt om de videoclip eens een keertje te bekijken, dan kan je dat doen, want ik heb hem eens op onze Facebookpagina van Studio 45 geplaatst. En niet alleen Paloma Faith vind je daar terug, maar ook andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ook bijvoorbeeld de Status Quo, want die jongens zijn deze week onze egotripper. De Lex XL ga je terugvinden, Rick Astley met Together Forever. En gewoontegetrouw heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Dus je kan naar Studio 45 luisteren of het herbeluisteren wanneer het moment misschien net iets beter in jouw agenda past. Studio Spatie 45 als getal, zo vind je ons terug op Facebook. En uiteraard ook op Instagram zijn we vertegenwoordigd onder @lex_degroot. Ik neem je zometeen terug naar 1972 met Julien Clerc. Hij is onderweg met dat uiterst vrolijke Si Enchanté. Maar eerst de opvolger van de debuutsingle The Promise You Made. En ook afkomstig van hun titelloze debuutalbum. Dat heet gewoonweg Cock Robin. Alweer werd het een hit voor hen. Thought You Were On My Side.

werd een grote internationale clubhit. En ook in de hitparade deed deze plaat het toen niet onaardig. K-Doc uit 1996 en The Night Train. En uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2, niet te vergeten dan. Dan krijg je de biografie en drie grote hits achter elkaar van Status Quo. En op het einde van de show, tijd voor de Lex XL, een extra lange plaats. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1988. Met Rick Astley en Together Forever. En ik heb hem klaarstaan in de Love Sleep Extended Remix. Maar in dit uur neem ik je nog eerst mee naar 1982. De zanger Mike Score schreef het nummer over een meisje dat hij ontmoette vlak voor een tournee. Hij vroeg om een foto van haar, zodat hij haar niet zou vergeten. Maar ze weigerde, omdat ze dacht dat hij haar toch zou vergeten, zodra hij beroemd werd. Zou deze jongens ook kunnen kennen van hun grote hit uit 1984, The More You Live, The More You Love? Maar dit pareltje is van 2 jaar eerder, Wishing If I Had A Photograph Of You.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5.000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9.000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4.000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten, omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
13: Deze 2 fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
14: Hey.

Het werd de tweede single van het geweldige album Hearsay dat hij uitbracht in 1987. Een van zijn grote hits en geproduceerd ook door Jimmy Jam en Terry Lewis. Dat was haast vrij normaal als het te maken had met R&B muziek. Alexander O'Neill, Criticize. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Studio 45, gingen we terug naar 1990. Craig McLachlan nam het nummer op terwijl hij op het hoogtepunt van zijn roem was. Mede dankzij zijn rol als Henry Ramsey in de soapserie Neighbors. Mona van Craig McLachlan en Check 1-2, die kreeg nog eens een keertje te horen hier bij ons. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje blijf ik bij jullie met de allerleukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Met andere woorden, dit is nog een klein uurtje jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. En ze komen eraan, de jongens van Status Quo, over een drietal platen. En dan krijg je drie hits achter elkaar te horen. Want zij zijn deze week de Ego Tripper. En op het einde van dit uur onze Lex XL, de X-lange plaat. Daarvoor neem ik je mee naar 1988. Straks Rick Astley in de Love Asleep Extended Remix krijg je dan van mij Together Forever te horen. Zometeen een synthpopklassieker, mag je eigenlijk wel zeggen, van de Britse band Yazoo. De band rond Vince Clarke en Alison Moyet natuurlijk. Het nummer kwam trouwens uit als B-kant van de hitsingle Only You. Zometeen Situation van Yazoo. Maar ik neem je eerst mee naar 1990. Volgens frontman Robert Smith werd de tekst geïnspireerd door een brand in zijn huis. Terwijl hij door de as van zijn bezittingen zocht, vond hij zijn portefeuille met daarin foto's van zijn vrouw, Mary Poole. Een van die geredde foto's werd uiteindelijk gebruikt als de hoes voor de single. The Cure, Pictures.

60 in Londen. De groep begon oorspronkelijk onder de naam The Paladins en veranderde later via The Spectres en Traffic Jam in Status Quo. De bekendste bezetting van de band bestond uit zanger en gitarist Francis Rossi, gitarist en zanger Rick Parfitt, bassist Alan Lancaster en de drummer John Coughlin. De eerste hit kwam er in 1968 met Pictures of Matchstick Man, een nummer met psychedelische invloeden dat ook buiten het Verenigd Koninkrijk succes kende. In de vroege jaren 70 evolueerde de groep richting een eenvoudiger en harder boogie rock geluid, waarmee Status Quo hun typische stijl ontwikkelde. Vanaf dan volgde een lange reeks hits, waaronder Caroline, Down Down, Rocking All Over the World, Whatever You Want en Roll Over Lay Down. De band stond bekend om het gebruik van stevige ritmegitaren, eenvoudige songstructuren en een herkenbare live aanpak. In 1985 trad Status Quo op tijdens het Benefietconcert Live Aid in Londen, waar ze het evenement openden met Rocking All Over the World. Tijdens de jaren 80 en 90 veranderde de bezetting meerdere keren. Bassist Alan Lancaster verliet de band in 1985 en drummer John Coughlin was al in 1981 uit de band gestapt. Toch bleef Status Quo actief met nieuwe albums en uitgebreide tournees. In 2016 overleed gitarist Rick Parfitt op 68-jarige leeftijd. Hij maakte sinds de jaren 60 deel uit van de groep en was samen met Francis Rossi jarenlang het gezicht van Status Quo. Daarna bleef de band optreden, met Francis Rossi als centrale figuur. Status Quo bleef actief op concertpodia in Europa en bracht zowel oude repertoire als nieuw materiaal. Geniet mee van onze egotripper. Dit zijn die van Status Quo.

Whatever You Want uit 1979. Daarvoor uit 75 Roll Over Lay Down in de live versie. En als eerste in dit rijtje van drie, Down Down. Dat waren drie grote hits van Status Quo achter elkaar. Want die jongens zijn deze week de Ego Tripper in Studio 45. En er is een Spotify-playlist van de Ego Tripper terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 zul je daar de Ego Tripper-playlist terugvinden. Ook Status Quo is daar uiteraard aan toegevoegd. Zometeen, Nick Lowe. En daarvoor gaan we terug naar 1979. Dat uit de zwijnen, Cruel to be Kind, is voor jullie onderweg. Maar we gaan eerst een jaartje later, naar 1980. Baggy Trousers was een reactie op Pink Floyd's Another Brick in the Wall. Want, zo zeiden de jongens van Madness, zo erg is het nou ook weer niet op die Engelse kostscholen. Madness, Baggy Trousers.

0: meteen een geweldige single voor Shelby Lynn, Killing Kind.
1: 107.5 FM en overal via radio.snb.nl.
2: Je luistert
1: naar Radio SNB.
3: I didn't mean to hurt your feelings.

0: afkomstig van haar zevende studioalbum, dat heette Love Shelby. En het nummer is vooral bekend geworden door de film Bridget Jones' Diary, waarvoor het een deel uitmaakte van de officiële soundtrack. Het geweldige Killing Kind van Shelby Lynn uit 2001. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog de extra lange plaat van jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. Het werd de vierde single van zijn uiterst succesvolle debuutalbum Whenever You Need Somebody. En net als veel van zijn vroegere successen werd het nummer ook geschreven en geproduceerd door de heren Stock, Aitken en Waterman. In het Verenigd Koninkrijk bereikte het de tweede plaats. Het werd van de eerste plaats weggehouden door Kylie Minogue, But I Should Be So Lucky. Onze Lex XL voor vandaag is voor Rick Astley met Together Forever in de Lover's Leap Extended Remix. En ik wil je ook nog even meegeven dat er net als van de Ego Tripper van de Lex XL een hele fijne Spotify-playlist terug te vinden is. Onder de account van Lex de Groot, Studio 45, vind je daar de playlist terug van de Lex XL. Uiteraard nog veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Fijne week en dan graag tot volgende week voor een nieuwe Studio 45. Hoi!
1: Lex XL, de

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radio nieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mocadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur, The Harvest, met Paul Doorschot.
12: I have to make you understand
13: that the harvest is coming, I know. Your friend told me.
12: What did you say?
13: The harvest. Welkom bij de Harvest aflevering 67. Ik ga vandaag iets ouds draaien uit 1954 en ook iets nieuws wat pas net uit is. Maar al het andere wat ik ga draaien, dat heeft te maken of is afkomstig uit 1967. Want dat jaar zal centraal staan, deze uitzending. Ja, voor mij is 1967 toch echt wel een soort van legendarisch jaar waar ik zo graag bij was geweest. Maar ja, goed, dat kan niet, want toen was ik nog niet geboren. Waarom was 1967 zo belangrijk? Nou ja, een aantal iconische albums zijn toen uitgekomen. Als eerste noem ik The Beatles met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maar ook die gele bananen LP van The Velvet Underground. The Doors die kwamen met hun eerste werk. En ja, zo nog wel meer. Het was ook de Summer of Love dat jaar. Dat is in dat jaar geweest. Ik begin met zo'n iconisch album. Hier is Pink Floyd met Astronomy Domine, afkomstig van hun debuutalbum A Piper at the Gates of Dawn.

De meeste psychedelische muziek die kwam uit Californië, maar dit bandje uit Engeland, dat mocht er toch ook wel wezen. Pink Floyd die maakte volkomen vernieuwende muziek en dat klonk totaal anders. Hè? Dat liedje van net dat heeft een hele andere akkoordenopbouw, structuur, heel origineel. Alle grenzen werden weer verder verlegd. En Pink Floyd werd op dat moment geleid door Syd Barrett. Alleen of de combinatie van psychedelische middelen, LSD, drugs, in combinatie met Syd Barrett, of dat nou zo'n goeie was. Ja, het heeft even heel goed gewerkt voor de muziek. Maar daarna is hij er zelf toch wel aan onderdoor gegaan. Is hij helemaal schizofreen geworden. En helaas is dit ook het enige album waarop hij te horen is. Als volgende nu, net hoorde je de nieuwe garde. Maar nu gaan we even terug naar de oude garde, de Monkees. Die waren in 1966 begonnen in Amerika. En die waren eigenlijk de best verkopende band van dat moment. En het was gewoon een schaamteloze kopie van de Beatles. Maar ja, wel een kwalitatief hele goede schaamteloze kopie. En ze huurden ook de beste songwriters in om liedjes daarvoor te schrijven. En dat leverde ook echt prachtige muziek op. Luister hier maar naar Daydream Believer. Een liedje dat voor vandaag één van de drie ankerplaten is. Liedjes van artiesten die ook in mijn vorige uitzending zaten. Ja, en de twee anderen die langs gaan komen, die zijn van de Beatles en van de Rolling Stones. Want in 1967 kon je daar natuurlijk ook niet omheen. MUZIEK

0: popmuziek was alomtegenwoordig geraakt in 1967. Maar er was nog wel een beetje een scheiding tussen de oudere mensen en de jeugd. Iemand die popmuziek niet ontgaan is, dat was Leonard Bernstein. De beroemde componist van West Side Story. En ook nog wel van meer klassieke muziek. En ook nog de dirigent van de New York Philharmonic. En in 1967, in april, heeft hij een documentaire gemaakt. En op televisie is die vertoond. En daarin zegt hij wel wat interessante dingen over popmuziek. Want hij ging eens onderzoeken hoe dat zit. Ik heb hier een paar zinnen van hem eruit geknipt.
1: For a long time now I've been fascinated by this strange and compelling scene called pop music. I say strange because it's unlike any scene I can think of in the history of all music. This music raises lots of questions, but right now for openers, here are the two that concern me most. One, why do adults resent it so? And two, why do I like it? I think this music has something terribly important to tell us adults, and we would be wise not to behave like ostriches about it. Besides, as I said, I like it.

0: Wij zijn Radio SMB.
1: Programma gemist of nog een keer terugluisteren? www.radiosmb.nl.
0: Son en Breugel. 107.5 FM.
1: SMB.
2: Waterloo Sunset van The Kinks. Leonard Bernstein erkende als zeg maar een van de eerste serieuze muzici hier de artistieke waarde van popmuziek. En het was ook een van de eerste keren dat popmuziek op televisie werd gepresenteerd als echt een kunstvorm. En dat heeft er wel voor gezorgd dat het ook wat meer werd geaccepteerd als een belangrijk maatschappelijk cultureel fenomeen. En dit was dan april 1967. Toen hadden de Beatles nog niet eens Sgt. Pepper's uitgebracht. Dat gebeurde in mei, één maandje later. Ja, Sgt. Pepper's is misschien wel het belangrijkste album wat er ooit gemaakt is. Niet dat je dat kunt meten en niet dat je daar ooit overeenstemming zult over krijgen. Maar dit vormt echt een mijlpaal in de popmuziek. De Beatles waren al steeds bezig geweest de grenzen steeds verder te leggen van wat je muzikaal kon en ook hoe je het kon opnemen. Geïnspireerd onder andere door Pet Sounds van de Beach Boys. En die grenzen die hebben ze op dit album nog verder verlegd met allemaal ook wisselingen van toonsoorten erin. Maar het mooie ervan van de Beatles is dat je het eigenlijk niet eens eraan afhoort. Wat vooral opvalt voor mij dan, is de schoonheid. Ze zoeken ook altijd die schoonheid van die muziek. En ook al wordt het ingewikkelder, dat helpt eerder dan dat tegenwerkt. Door de roadmanager is dit album ook wel een beetje genoemd The Culmination of Our Acid Days. Dus er zitten toch ook wel wat psychedelische invloeden in. Dit album werd meteen, dat sloeg in als een bom. Op de Amerikaanse radio werd de hele dag niks anders gedraaid. Andere programma's die werden leeggeruimd en dan gingen ze gewoon integraal dat album draaien. Misschien niet het laatste nummer, A Day in the Life, want die werd gezien als te veel drugs beïnvloed. Maar het werd gezien, het werd gehoord. En het zorgde er ook voor, wat al hele tijd aan de gang was, dat popmuziek echt die erkenning kreeg als kunstvorm. En niet alleen de popbladen gingen nu over kunst en dan dus ook popmuziek schrijven, maar bijvoorbeeld ook de Vogue en de Playboy. Een van de liedjes op dit album van de Beatles is For the Benefit of Mr. Kite. En die ga ik draaien. En let vooral op het zinnetje: A splendid time is guaranteed for all.

0: Radio SNB.
1: Leuk dat je luistert.
2: Zo rond 1967 begon het Songfestival wel zo ongeveer net zo groot te worden als die finale van een WK voetbalwedstrijd. En Engeland die had altijd vanaf de zijlijn gestaan bij dat Songfestival, maar nooit gewonnen. Maar zij vonden natuurlijk dat zij veel beter waren.

clichés erin verwerkt. En wie weet kon je daar wel mee winnen. Nou ja, dat lukte dus ook. En dat zette daar meteen ook de stempel op wat ze voor de rest zouden gaan inzenden. En ook wat Europa begon te volgen. De typische songfestivalmuziek. Gelukkig.

10 years.

De opener van mijn vaste rubriek Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue was Rosemary Clooney met This Old House. En dat liedje dat stamt uit 1954. Het is niet het origineel van dat nummer. Het origineel is een country liedje. Maar ja, ik vond deze leuker. Ook uit 1954 was het origineel trouwens. Something New is van The Eels. Hier is Time. Time.

0: leukste hits van toen en de dikste hits van nu. Hoor je ze allemaal?
1: Radio SMB.
2: Something Borrowed is zo dadelijk van Robert Plant, Morning Dew. En dat liedje heeft hij geborrowed van The Grateful Dead. En om een beetje te begrijpen waarom The Grateful Dead belangrijk waren in 1967... gaan we kijken naar California. In 1966 was het een beetje het idee dat dan de hoofdstad van de popmuziek was Londen. En de term die daarbij hoorde was Swinging London. Of dat nou echt helemaal waar was, dat valt te betwijfelen. Ik denk dat de hoofdstad van 1967 van de popmuziek, dat daar toch veel meer overeenstemming over is. Dat is San Francisco. En ik weet niet of je de film Fear and Loathing in Las Vegas hebt gezien. Maar die film die gaat over de journalist Hunter Thompson. En die was daarbij in San Francisco. En daar is de hippiecultuur ontstaan. En die Hunter Thompson omschreef een hippie als volgt. A hippie is someone who knows what is really happening and who adjusts and grooves with it. Die hele scene die draaide om popmuziek, maar eigenlijk veel meer nog om LSD en marihuana. Die hippies die waren niet heel erg into politiek en ook niet heel erg into geld. Ze waren eigenlijk, volgens die Hunter Thompson, wilden ze veel liever dropping out of society dan changing it. En de muziek die erbij hoorde, die had in eerste instantie ook helemaal niet zozeer het doel om nou geld te verdienen. Dat gebeurde pas later. Jerry Garcia die omschreef die muziek, en Jerry Garcia die is van die Grateful Dead, die omschreef het een beetje als rhythm and blues and weirdness. En daar zaten ook folky invloeden in en oosterse invloeden. Nou, tot juni 1967 was die hele scene was een beetje underground. Maar vanaf toen kwam die bovenground door het Monterey Pop Festival. Zo'n 150 miles onder San Francisco. Eigenlijk het eerste grote rockfestival wat er is. Zo'n 100.000 mensen kwamen erop af. En het draaide om peace, love en free music. Het schijnt dat de artiesten helemaal niks betaald kregen om daar op te treden. Maar ze hebben dat ruimschoots terugverdiend later in albumverkopen. Het draaide daar ook om bloemen. Zelfs de politie schijnt bloemen op de antennes van hun motorfietsen te hebben gehad. En dat festival dat vormt zo'n beetje de start van de Summer of Love. Wie traden er onder andere op? Nou, de Jefferson Airplane traden op. Hè. Die waren heel typisch voor die scene. Ook de Grateful Dead. Uit Engeland The Who. Janis Joplin die trad erop. En die had toen nog geen platencontract. Maar die is daar zo opgevallen dat ze toen daarmee een platencontract wist te scoren. Ook Jimi Hendrix gaf daar zijn legendarische show. En daarna kon eigenlijk niemand meer om hem heen. Maar er traden ook een aantal mensen niet op. Bijvoorbeeld niet de Rolling Stones en ook niet de Beatles. Mick Jagger en Paul McCartney waren overigens wel betrokken bij dat festival. Want die waren governors. Die mochten meehelpen nadenken over wie er zouden optreden. En misschien waren de Beatles er dan niet wel lijfelijk. Maar het hele festival stond wel degelijk in de schaduw van dat Sgt. Pepper's. Wat een maandje eerder was uitgekomen. Die plaat die werd continu overal gedraaid tussen de bands door. En op de buttons van de mensen die er werkten, daar stond, en je herkent het vast, A Splendid Time is Guaranteed for All. Wat ik straks al benoemde bij A Benefit for Mr. Kite. Hier is Something Borrowed, Robert Plant met Morning Dew. Geleend van The Grateful Dead. Staat op een album uit 1967 van hun. Maar The Grateful Dead die heeft het ook weer geleend. En wel van de Canadese singer-songwriter Bonnie Dobson. Die dit liedje in 1962 uitbracht. What?

Heel veel muziek in 1967 was dus vooruitstrevend. Maar dat gold zeker niet voor alles. Dat hoort je straks al aan Sandy Shaw. En Something Blue die ik ga draaien, daar geldt dat in het kwadraat voor. En dat moet ik denk ik ook wel even toelichten. Paul Moriat met Love is Blue. En dat is een instrumentale versie van het liedje waar Vicky Leandros dat jaar mee meedeed met het Eurovisie Songfestival. Ja, het is eigenlijk liftmuziek. Het is allemaal heel gladjes, glijdt het allemaal naar binnen. Muzak zou ik het noemen. En ik vind het eigenlijk een doodeng liedje. En wel om de volgende reden. Het zat een keer in de serie Millennium. En dat was een serie die in de jaren 90 gemaakt werd door dezelfde mensen als die de X-Files maakten. Dat ging erover dat iemand ontvoerd was en die zat opgesloten. En daar moest hij de hele dag dit liedje op repeat luisteren. Dus elke keer als die persoon in beeld kwam, hoorde je weer die geruststellende muziek. En het werd eigenlijk enger en enger daardoor. Nou ja, luister zelf maar.

Tja, je moet er toch niet aan denken dat je ergens opgesloten zit en dan de hele dag Love is Blue op repeat te horen krijgt. Gelukkig was er in 1967 meer te beleven. Bijvoorbeeld The Doors met Strange Days, het openingsnummer van hun tweede album. En die brachten toen nog gewoon 2 albums per jaar uit. Waar de meeste bands uit die San Francisco scene, uit die psychedelische scene, het niet lukte om die muziek radiovriendelijk te krijgen, lukte The Doors dat wel. Er was ook nog genoeg te beleven op andere muziekgenres dan de psychedelia. En als voorbeeld daarvan hoor je hier Soulman van Sam en Dave. En dat duo is de inspiratiebron geweest waarop de Blues Brothers hun duo baseerden.

Dat was de vernieuwende psychedelische funk van Sly and the Family Stone met Dance to the Music. En dat was wel een opmerkelijke band. Het was een band die multiraciaal was, waar zowel mannen als vrouwen in zaten. En ze gooiden ook nog allerlei muziekgenres door elkaar. Zo dadelijk de afsluiter voor vandaag. En ja, hoe kan het ook anders? Scott McKenzie met If You're Going to San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair. De anthem van The Summer of Love. The Summer of Love die liep voor de Beatles wat minder leuk af. Want in augustus overleed Brian Epstein, de manager van de Beatles. En dat is wel een grote klap voor ze geweest. Er is nog één andere gebeurtenis uit 1967 waar ik bij stil wil staan. En dat is de drugs bust van de Rolling Stones. In februari, toen publiceerde The News of the World een of ander artikel over ze dat ze drugs zouden gebruiken. En dat, die krant had dat eerder ook al over Donovan beweerd. En toen was er bij Donovan een inval geweest en die werd opgepakt. En in februari waren de Rolling Stones aan de beurt. Heel veel drugs werden er niet gevonden, maar ja, wel wat. En het verhaal gaat dat de vriendin van Mick Jagger op dat moment naakt was. Dus die hebben ze snel in een of andere vloerkleed moeten rollen. Ja, dat werd een groot schandaal en ze moesten voor de rechter komen. Maar het vreemde is dat het eigenlijk voor de Rolling Stones heel goed uitpakte. De publieke opinie die was eigenlijk op de hand van de Rolling Stones. Dat het toch wel een beetje, ja, de politie een beetje een heksenjacht op ze had gehouden en ook de media. En Keith Richards die zat erbij, nogal vervaarlijk ogend. Die kreeg daar flink wat beter imago mee. En tot dat moment waren ze eigenlijk gewoon een beetje een spannende band. Maar daarna werden ze de most dangerous rock band on earth. Dus ja, dat heeft toch een beetje anders uitgepakt dan misschien de bedoeling is. De Rolling Stones die hebben ook een liedje daarover geschreven. En dat is het liedje wat ik nu ga draaien, We Love You. Het verhaal gaat dat op de geluidseffecten ook het wel eens de Beatles zouden kunnen zijn die je daar hoort.

0: Zon en Breugel. 100.
1: Goedenavond luisteraars, we zijn alweer bezig met de vierde uitzending van de Beatles en we komen aan bij de jaren 1967-1968. De jaren waarin drie LP's uitkomen bij de Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Magical Mystery Tour en de Beatles, also known as the White Album. En Frank bijt de spits af en die gaat iets vertellen over Sgt. Pepper's.
2: Ja, we beginnen ook zo met een nummer van Sgt. Pepper. Het album behoort echt tot een van de belangrijkste en invloedrijkste albums aller tijden, omdat het de eerste LP was die zich mede door een opvallende hoes, innovatieve opname, technieken en experimenten met nieuwe invloeden uit verschillende muziekstijlen en genres zich presenteerde als een asterix artistiek werk. Meer dan een verzameling liedjes op een LP. Het was echt een iets unieks. En het nummer wat ik wil laten horen is Lucy in the Sky with Diamonds. Nummer van John Lennon. Er is en wordt nog steeds erg gespeculeerd over wat het nou precies betekent. Als je de letters naast elkaar zet, LSD, dan gaat het over
1: geestverruimende middelen.
2: Precies, geestverruimende middelen. Dit leidde wel dat de BBC het nummer niet meer draaide op de radio. Maar later heeft John Lennon verklaard dat Lucy O'Donnell was. Een van de beste vriendinnetjes van zijn zoon Julian, die toen 3 jaar was. En die maakte voor haar een tekening en die schreef erbij: Look, this is Lucy in the sky with diamonds. En zo is dus dit nummer ontstaan. Het grappige detail is dat de tekening nu in handen is van David Gilmour van Pink Floyd. En Paul McCartney die speelt op een Laurie Heritage DSO 1-orgel, wat klinkt als een klavercimbal. En dat is ook het kenmerkende intro van dit nummer. En George Harrison speelde zijn gitaar, zijn Epiphone Casino, door een Leslie speaker. Die zo'n woef woef geluid maakt. Dus dat maakt dit nummer ook zo uniek. Dus hier is Lucy in the Sky with Diamonds.

0: 1969 was het jaar van de Flower Power, de psychedelische periode, met als artistiek hoogtepunt natuurlijk Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En daar gaat Just even over verder.
1: Ja, dankjewel Arnoud. Het volgende nummer wat wij dadelijk gaan beluisteren, dat zijn eigenlijk twee nummers achter elkaar. Het nummer Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, en direct gevolgd door With a Little Help from My Friends. De hele LP, Sgt. Pepper, is geïnspireerd door het nummer, of de plaat Pet Sounds van de Beach Boys uit 1966. En het idee kwam uit de koker van Paul McCartney, die op een gegeven moment met Mel Evans, een van de tourmanagers van de Beatles, uit Zuid-Afrika terugvloog naar Engeland. En Mel Evans die vroeg een peper- en zoutstel voor een eitje. Salt and Pepper. En zo kwam Paul op het idee, hey, dat is een grappige titel. Het gaat dus over Sgt. Pepper, die zeg maar een denkbeeldig orkest leidt. En dat is dan het alter ego van de Beatles. En zoals Frank al aangaf, alles van dat album was nieuw. Ook afgedrukte songteksten, de opname duur ruim 5 maanden hebben ze erover gedaan. De Beatles veranderden zelf ook. Hè. Ze lieten snorren staan, kleurrijke kostuums, ziekenfondsbrilletje wat John Lennon op had. En het werd eigenlijk een echt conceptalbum genoemd, maar in feite klopt dat niet. Want alleen de eerste 2 nummers en het ene laatste nummer, die zijn met dat idee inderdaad geschreven, maar de rest niet. En nou ja, na het intro dadelijk van Sgt. Pepper horen we ook op een gegeven moment bij de overgang een gillend geluid van het publiek tijdens het concert opgenomen van de Beatles in de Hollywood Bowl. En die zorgde voor de overgang naar het nummer Little Will Help From My Friends, dat gezongen wordt door Billy Shears, alias Ringo Starr. Zelfs de hoge noot kon Ringo, daar had hij wel heel veel moeite mee, maar hij heeft hem toch gehaald. En in 1968, een jaar later dus, heeft Joe Cocker een geweldige versie gemaakt, vind ik zelf, van dat nummer.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Ja, en dat bereikt ook de eerste plaats in Engeland. En een jaar later zou hij het ook op Woodstock Festival zingen. Maar uiteraard, er gaat niets boven het origineel. Dus ik zou willen zeggen, laten we hem horen.

0: verder met een nummer A Day in Life van Sergeant Pepper. En daar gaat Frank het een en ander over vertellen.
1: Ja, ook weer een nummer van John Lennon. Die las op een morgen in de krant iets over de dood van een erfgenaam van Guinness. Het bekende biermerk. De gevolgen van een auto-ongeluk. En dat inspireerde hem om het nummer In the Life Of te schrijven. Wat later dus A Day in the Life werd. De brug die de overgang vormt naar het orchestrale deel, dat is van Paul. De rest heeft John geschreven. En het wordt wel beschouwd als een van de meest vernieuwende nummers van de Beatles. Maar ook hier weer, de BBC hoorde daar weer een verwijzing naar geestverruimende middelen in. Dus weigerde het nummer te draaien. Ringo Starr die was een beetje huiverig, omdat ze vonden het allemaal een prachtig nummer om met zijn drums te veel op de voorgrond te treden. Dus die heeft toen de vellen van zijn toms eraf gehaald. Dan hebben ze de microfoons in de toms geplaatst en het geluid gedempt, waardoor er een heel apart effect ontstaat. En het eindakkoord, dat is ook wel mooi, dat is één massaal pianoakkoord in E majeur. Die spelen gespeeld door John Lennon, George Martin, Mel Evans, Paul en Ringo. En George Martin die maakte het effect compleet met een harmonium dan op het eind. En dat klinkt meer dan 40 seconden. En naarmate het geluid weg ebt, draaiden de geluidstechnici de kanalen steeds verder open. Zodat je ook nog de stoelen hoort kraken enzovoort. Mm. En daarmee was het belangrijkste van het album klaar. Dus A Day in the Life.

0: Ja, we gaan verder met mijn favoriete nummer van de LP, Sergeant Pepper. En daar gaat Just iets over vertellen.
1: Ja, inderdaad een prachtig nummer. She's Leaving Home, geschreven door Paul McCartney. En hij was geïnspireerd door een artikel wat in Daily Mail stond over een 17-jarige studente die van huis was weggelopen. En de vader, of de ouders, die zeiden van nou, we begrijpen er helemaal niks van, want ze heeft alles wat haar hartje begeert. Maar ja, we moeten niet vergeten dat het tijd was van de hippie-communes, krakers, en idealen waren toen belangrijker dan bezit van de zaken. Maar het nummer is inderdaad een prachtige song. En omdat George Martin, die had geen tijd om de arrangementen te maken, want die was bezig met opnames van Cilla Black, zangeres ook uit Liverpool. Paul had geen geduld totdat George Martin klaar was, dus die liet de arrangementen schrijven door Mike Leander, een Britse arrangeur en componist. Nou, George Martin was uiteraard not amused, maar voerde het uiteindelijk toch uit. En wat opvallend is, dat op dit nummer geen enkele Beatle speelt, een instrument. Het zijn violen, cello's, contrabas, harp, niet te vergeten. Daar begint het nummer mee. Paul, die heeft de liedzang en John doet de tegenmelodie. She's Leaving Home.

0: Frank gaat ons nu even wat vertellen over het nummer I'm So Tired, een John Lennon-compositie van Sgt. Pepper's. Nee, de White
1: Album. Nee, dat
0: de
1: is White de, Album. Oh. Also known as the White Album, ja, jazeker, ja, ja, de witte. Ja, ja. Ja. Ja, nou, John die was in deze tijd was hij depressief. Nou, dat was al een tijd, maar dat kwam ook mede door het uitzichtloosheid van zijn huwelijk met Cynthia. En in die tijd werd hij ook bijna elke week, elke dag zelfs, geschreven door Yoko. En daar raakte hij zo van in de war, waardoor hij slapeloosheid kreeg. Nou ja, I'm So Tired. Maar hij vond het uiteindelijk wel een van zijn lievelingssongs. En hij zei ook, ik hou van de klank en ik zing er gewoon mooi op. Nou, vooral de expressiviteit van de muziek en zijn stem in het bijzonder vond hij erg geslaagd zelf. En wat ook wel grappig is, John die speelt de gitaar tegelijk dat hij zingt. Dus niet op twee sporen apart opgenomen, maar in één spoor. Dus hier komt I'm So Tired.

0: gaat nu verder over Hey Jude, een nummer wat dus niet op de LP staat.
1: Nee, dat klopt. Het was de eerste single in 1968. Niet in 1968, maar in 1968 uitgebracht op het Apple-label. Daarvoor hadden ze ook nog Lady Madonna. Dat was hun eerste single in 1968. En wat Frank al zei, John Lennon lag in scheiding van Cynthia. En Paul die had daar mee te doen en die reed op een gegeven moment naar haar toe om haar te troosten. En vooral ook het zoontje, Julian Lennon. En als troost schreef hij het nummer wat eerst eigenlijk Hey Jules heette. En pas jaren later is Julian Lennon erachter gekomen dat het over hem ging. En als promotie, ze hadden net het Apple Building op Baker Street hadden ze gesloten. En als promotie schilderde Paul McCartney de letters Hey Jude en Revolution. Dat was de B-kant van Hey Jude. Daar komen we straks nog op terug. Op de ramen. En daar kregen ze enorm veel trammeland mee. Want sommige mensen die zeiden, hey, wat is nou Hey Jude? He, Jude, Jood. Oh, dat had daar helemaal niks mee te maken. Maar dus eraf gehaald. Paul McCartney is... Het nummer duurde heel erg lang. Het was meer dan 7 minuten. En George Martin wilde er eigenlijk niet aan meewerken. Want hij zei, ja, dan krijg je te weinig radio airplay. Maar ze zei, ja, we eisen toch dat nummer als zodanig moet worden uitgebracht. Ze waren dus eigenlijk de eerste met zo'n lange popsingle. En uiteindelijk kregen John en Paul gelijk, want er werden ruim 10 miljoen exemplaren van verkocht.

0: gaan meteen verder met de B-kant van Hey Jude. En dat is nummer Revolution. En daar gaan we Frank eens even voor uithoren.
1: Ja, Revolution. Ook weer een nummer van John Lennon. Dit nummer kent drie varianten. Revolution No. 1 is een langzaam nummer. Revolution No. 9 is een psychedelisch nummer. En wat we gaan draaien is een uptempo versie van Revolution. De uiteindelijke take die op de plaat is gekomen, dat is de zang van John Lennon terwijl hij op zijn rug lag. Want hij voelde op een of andere manier dat hij op dat moment zo rustig was en precies in een stemming waarin hij dit nummer wilde zingen, dat hij dus op zijn rug lag. En wat hij op dat moment erg, waar hij mee begaan was met de landen, Vietnam, China, Cuba. Hij vond eigenlijk dat daar maar eens een revolutie moest uitbreken. Maar dan niet zoals we nu weten, hè, met Mr. Trump. Maar dat moest gebeuren zonder inmenging van buitenaf. En hij wilde daar wel, maar ook weer niet aan deelnemen. Dus hij zingt ook, hè, want hij wilde niet deelnemen omdat hij eigenlijk niet dood wilde. Maar hij zingt ook, don't you know that you can count me out? Nou, niet deelnemen of you can count me in. Nou, hij liet het een beetje om het even wat het moest zijn. En in linkse kringen werd hij toen bespot als stinkend rijke revolutionair. Ja. Maar goed, dat raakte hem dermate dat hij later in zijn solo-carrière zich veel meer serieuzer ging bezighouden met politiek. Dus daarom dit nummer.
0: Ja. Ik hoorde vertellen dat jij zelf ooit in de Cavern Club gespeeld hebt en dat nummer Revolution gedrumd hebt. Wat is daarvan?
1: Ja, dat is helemaal waar.
0: Leuk.
1: Er is zelfs bewijs van, gelukkig.
0: Oh.
1: Maar
0: ja,
1: wij waren in mei 2013 in Liverpool. En ik heb toen op verzoek van een van de leden van de Cavern Dwellers, dat is een van de huisbands van de Cavern Club, werd ik gevraagd om mee te spelen. En daarvoor heb ik dit nummer toen uitgekozen. Dus, nou ja, wat is het nou mooier dan in een afgeladen Cavern Club te spelen met een band die de nummers tot in een treuren beheerst. En op een Ludwig drumstel. Dus,
0: ook dat nog?
1: Ja, dat was iets
0: mooi.
1: Prachtigs. Ja, mooi.
2: Dus. Voor het geval dat de mensen denken, ja, die zwijnenbeet zit een beetje uit zijn nek te kletsen. Maar op onze Facebookpagina staat de aankondiging van deze uitzending met daarin, als bewijs, Frank achter de drumstel. Dus wat dat betreft, hij heeft niet gelogen.
3: Ja, nou. Doe hij nooit.

0: Met Just gaan we nu weer terug naar de White Album. En het gaat over het nummer While My Guitar Gently Weeps.
1: Ja, inderdaad. Een nummer geschreven door George Harrison van de Witte Dubbelaren uit 68. Was een van de grootste prestaties toen van hem. Waarbij hij eindelijk toonde niet onder te hoeven te doen door composities van John en Paul. Hij liet zich inspireren door het Chinese boek I Ching. Dat zullen weinig mensen iets zeggen, maar het boek der veranderingen. En daar gaat er een beetje Oosterse wijsheid dat niets op toeval berust, maar dat alles is voorbestemd. En in dat kader, tijdens een bezoek aan zijn ouders, opende hij een willekeurig boek op een willekeurige bladzijde. En toen las hij de eerste zinnen of woorden, was Gently and Weeps. En dat hij zei, nou, daar ga ik een nummer over maken. Tijdens de opnames waren de overige Beatles speelden weinig enthousiast mee bij het nummer van George. En hij besloot toen om zijn vriend Eric Clapton uit te nodigen om mee te spelen, de solo. En Clapton zei toen, ja, nobody ever plays on the Beatles records. Maar op aandringen van George heeft hij dat toch gedaan. En Eric die speelde een werkelijk weergeloze gitaarsolo. En het had ook positief effect op de andere Beatles, waardoor het nummer nog steeds als een huis staat. En in 2002, op de dag af een jaar na het overlijden van George Harrison, was er een eenmalig herdenkingsconcert in de Royal Albert Hall in Londen. Er waren maar 5000 kaartjes voor. Ik was een van de gelukkigen die erbij was. En daar werd onder andere dat nummer ook opgevoerd door een prachtige line-up. Paul McCartney, Matt Ringo Starr, Danny Harrison, zoon van Eric Clapton en Jeff Lynne. Maar wij gaan nu luisteren naar de originele versie van While My Guitar Gently Weeps.

0: Frank gaat ons nu vertellen over Piggies, een andere George Harrison-compositie van de White Album.
1: Ja, dat klopt. Een van de vier nummers die hij daar geschreven heeft. Het is een fel maatschappelijk kritisch nummer waarin George de gevestigde orde van de middenklasse en de middenklasse flink ervan langs geeft. En dat was natuurlijk eigenlijk helemaal niks voor hem. Maar het nummer heeft wel erg fatale gevolgen gehad, want het werd geïnterpreteerd door George Manson en zijn familie, aanhangers. Die het echtpaar Bianca vermoord hebben met messen en vorken. Nou, dat komt ook in de tekst terug. Forks and knives. Knives and forks. En ze hebben toen ook met het bloed van deze twee mensen op de muren Death to the Pigs geschreven. Nou, dat deden ze later ook nog een keer met Sharon Tate, de echtgenoot van Roman Polanski. Ja. Die is eigenlijk op dezelfde manier vermoord. Dus het had nog wat impact. Maar goed, het was wel een van de nummers van George Harrison op het White Album, Piggies.

0: one more time.
1: We gaan nu verder met de beschrijving wat we volgende week gaan doen. Dat is de jaren 69 en 70, tevens het einde van de Beatles. En of Just of Frank gaat dan misschien of beide
2: nou ja,
1: iets even vertellen.
2: Bij, ja. Ik bedoel, 1969, opname van Let It Be, die pas 1970 werd uitgebracht nadat ze uit elkaar waren. En in de zomer brachten ze Abbey Road uit, dat is eigenlijk het laatst opgenomen album. Prachtig geproduceerd, vind ik zelf. En 1970, Frank.
3: Ja, nou, Penny Lane is een van de nummers die op single is uitgekomen. Met zowel Strawberry Fields als Penny Lane. Die zijn op hetzelfde moment uitgegeven. En
2: dan hebben we het over 1967, voor de goede orde.
3: Ja. Oh, sorry, ja. Het is 1970, Get Back. Hè? Dat is natuurlijk het nummer wat iedereen wel kent. Ze hebben dat nummer live gespeeld op het dak van hun kantoor. Ja. Het Apple-kantoor, 3 Savile Row in Londen. En het is het enige nummer van de Beatles waar niet 4 namen op zouden kunnen staan, maar 5.
2: 5, ja.
3: Namelijk de organist, toetsenist Billy Preston, die speelde mee.
2: Oké.
3: En ook op de Don't Let Me Down, overigens. En daarom vonden de Beatles dat hij ook die credits verdiende. Het nummer is eigenlijk bedoeld als protest tegen de racistisch politieke partij National Front in Engeland. Die beweren dat de Pakistani de banen inpikten van de Britten. Nou, dat kennen we natuurlijk uit de geschiedenis uit de jaren 30. Tot wat aanleiding was voor de Tweede Wereldoorlog. Maar je kunt het ook rustig op deze tijd plakken wat er hier allemaal gebeurt. John Lennon dacht echt, get back to where you once belonged, dat het een sneer was naar Yoko Ono. Want die lag niet zo lekker binnen de club.
2: Nee, dat is een understatement inderdaad.
3: Ja. Maar zo was het dus niet. Maar zo is het wel.
2: En misschien ook leuk te vertellen, want jij zei terecht van dat ze optraden op het gebouw van Apple. Dat is recentelijk aangekocht, 2 weken geleden, door Apple. En daar wordt het eerste officiële museum volgend jaar geopend. 7 verdiepingen, althans 5 verdiepingen met de basement waar Let It Be is opgenomen, deels. En je mag dan ook het dak op. En daar worden ook in het gebouw allerlei beeldmateriaal en souvenirs tentoongesteld die nog nooit voor het publiek toegankelijk zijn geweest. Dus dat is iets waar wij zeer naar uitkeken.
4: Dan neem ik aan, meneer Verstraeten, omdat u zich daar wel eens aan de balie meldt.
2: Ik dacht het wel, ja.
0: Leuk.
2: Ja.
3: Penny Lane. Get back.
5: Penny Lane.

Ja, dat was Penny Lane als afsluiter van 1967-1968. We gaan nu even Get Back draaien. Dat is vast een voorproefje voor volgende week. En meteen wil ik een oproep doen aan de luisteraars. Als ze vragen hebben of verzoekjes, of ze dat via de website van Radio SNB willen doen. Dan komt dat vanzelf bij Just en Frank terecht. Volgende week alweer de laatste, de vijfde uitzending. En we gaan nu luisteren naar Get Back.

Ja, u hoorde het al, hè. We zijn er natuurlijk volgende week met de laatste uitzending. Hoewel de heren al broeien over een eventueel vervolg. En wat dat dan precies is, dat horen we misschien volgende week. Maar don't worry, we'll get back.

0: via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: John en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. Black and Blues met Wim Velderman.
6: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
7: Een prima moment heb je uitgekozen om eens even muziek te luisteren. Hartelijk welkom, dit is Black and Blues. Een uur lang de nieuwste blues van deze week. En ook een paar van de afgelopen weken die nog wat airplay kunnen gebruiken. We beginnen met Tinsley Ellis, Amerikaan. Op zondagmorgen kun je trouwens de socials vaak zijn huiskamerconcert beluisteren. Maar dit is van de cd, een prima cd. Die heet Labor of Love. Tinsley Ellis, Long Time. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Downsizing 2025 is een nummer dat gespeeld en gezongen werd door Billy Thompson. Dat is een blues veteraan, kun je rustig stellen. Billy Thompson heeft op het album This World echt zijn best gedaan om eens even de problemen van dit moment te overzien. En daarnaast is het een prima gitarist. Hij speelde bij de Doobie Brothers bijvoorbeeld, maar ook bij, nou, en dan gaan we de heleboel opnoemen, Joe Cocker, de Neville Brothers, Robert Gray, Sonny Landres en ja, het lijstje is nog veel langer. Dat gaan we niet doen. Leuke cd en de tekst, ja, nou goed, zorgen hebben we met z'n allen wel eens. Dat moet ook, maar de wereld bezien, maar af en toe stappen we er ook vanaf. Bijvoorbeeld bij Brother Johnson. Brother Johnson heeft Johnny Never en Johnny Colgat opgenomen en daarvan de New Sovereign Blues van het album, dat heet Black Crow. Snap jij hem nog?

Mooi hoe die mondharmonica, die bluesharp, de rode draad speelt door de song. Vind je ook niet? Ja, afkomstig van Charlie Barris heet hij. Komt uit Clarksdale en heeft een cd gemaakt die volledig gewijd is aan de delta rondom de Mississippi. Met hulp van Johnny Bergen als gitarist. Charlie Barris cd heet Isaacuena Getaway en daarvan Waiting for the Queen. In Black and Blues dan verder met de stadionorganist van de New York Yankees die één keer in de vijf jaar hun cd maakt. Best wel leuk. Hij heet Ed Elstrom. This Idea of Humanity heet het album en daarvan Blues Keep Coming Back.

De Française Elise Launici, want zo heet ze eigenlijk echt. En zo ging ze lang ook als artiest door het leven. Heeft haar naam weten te veranderen en een stuk gemakkelijker gemaakt ook nog. Elise Frank heet ze nu. En hij heeft een cd uit die heet I Didn't Pay For It. Ze zit hoog in de emotie, bijvoorbeeld met het nummer If You Need Me. Dat ze zelf geschreven heeft en dat niet alleen. Ze speelt er ook nog voor. Treffelijk gitaar bij. Greg Natzy is een Amerikaan die onder andere als toetsenist gewerkt heeft in de B.B. King begeleidingsband. Later de B.B. King Blues Band. En bijvoorbeeld ook in de begeleidingsband van Buddy Guy. Kan dus echt wel een paar toetsen weten aan te tippen. Nou, hij heeft een album uit, dat heet Just a Little More Time. Daar zingt hij ook bij. Bijvoorbeeld op dit nummer, dat heet Love Letter.

Ze zijn er niet veel meer. Wat dan, Wim? Nou, er zijn niet heel veel instrumentale cd's nog die op dit moment worden uitgebracht. Zeker niet in het genre van dit programma. Dit cd'tje is volgespeeld op een bijzonder fijne manier door Laura Chavez. My Voice heet het album. En Laura ken je misschien van het Rough Record label, waar ze artiesten begeleidt die allemaal hun eigen cd's opnemen. Deze keer is ze zelf aan de slag gegaan en er zijn een paar covers bij en de rest heeft ze zelf allemaal geschreven. De opnametechniek, ja, die is perfect. Dus het klinkt allemaal bijzonder fraai. Wil ik best nog wel eens wat van draaien. Tenminste, als jij dat ook vindt. En het laatste, ja, daarover gesproken. Ik vraag wat is van, als ik je nog ergens een plezier mee kan doen, laat het weten. Nou, vorige week draaide ik Lucinda Williams' nieuwe cd, World's Gone Wrong. En er staat één blues track op en dan ook nog met een zeer behoorlijke tekst. Daar komt hij, Black Tears.

Een van de grootheden als het gaat om blues rock is natuurlijk Robin Trower. Robin Trower heeft een live CD uitgebracht, Live in the USA, met als subtitle One Moment in Time. En daar staat ook dit Wither on the Vine op. Klinkt goed en hij is nog steeds behoorlijk bij stem. Speelt een geweldig stukje gitaar. Spencer McKenzie, dat is een jonge gast die met Empty Chairs hoopt jullie en mijn hart te veroveren. Alhoewel, de song, ja, die heet dan weer Frozen Hearts.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Ja, het is niet anders. Het zit er alweer op. Ja, meer tijd is er niet. Bedankt voor het luisteren. Fijn dat je was, zeg ik dan elke week. En dat meen ik uiteraard ook. Ik ga nog één track voor je draaien als je het goed vindt. En die is afkomstig van Mitch Ryder. 80 jaar inmiddels, ze heeft een nieuw album uit. Dat heet Songs from the Road. En dat is nog niet in de winkel verkrijgbaar, maar dat duurt niet zo heel lang meer. Ik laat je alvast er naar luisteren, zo dacht ik. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een heel fijne dag. En uiteraard, tot de volgende dag.

0: Zon en Breugel,
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hé, wat? Huh?
12: Ik ben het.
11: Je rug.
12: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.

Ja, toch een mooie binnenkomen, denk ik. Raccoon met Shoes of Lightning. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar bijna voelt. Kijk, alsof iemand zachtjes het licht aandoet in je hoofd. Welkom bij All Dutch. Jouw reis door muziek van Nederlandse en Belgische bodem. 2 uur lang verhalen, herinneringen en verrassingen van toen, van nu en alles daartussenin. We gaan even naar de sfeer van krachtige klanken. We trekken het doek iets verder open. Hier is Within Temptation met een shot in de

Ja, waar zijn ze nu? De vrienden voor het leven. Soms zijn vrienden op het moment dat je ze nodig hebt. Gewoon zijn ze er niet. Ja, zijn het allemaal echte vrienden? Dat waren Truckener Keks met Niemand Thuis. De stilte valt zo hard. Ja, het past een beetje in het vorige nummer. Soms zegt stilte alles. En Van Dikhout wist dat al jaren geleden.

0: De Optocht. En het is, wordt gedragen door de prachtige stem van Britta Maria. En ook Frits Spits heeft in de tijd dit nummer opgepakt.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij goede weekends, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
0: Ja, en zoals elke week, we steken even de grens over. Het is tijd voor het Belgisch kwartiertje, waar de taal zacht vloeit en de ziel net iets dichter aan de oppervlakte ligt. Ik begin met een echte Vlaamse singer-songwriter, Flip Caulier, bassist en schrijver. Hij zingt en rapt in het West-Vlaams dialect. En naast zijn solo-carrière is hij ook lid van de West-Vlaamse hiphopgroep Het Hof van Commerce en frontman van Ertebrekers. Dit is Flip Caulier met Welgemeende.

Vanessa Clay gingen we naar een vleugje rock'n'roll. Dit waren de Machines met Don't Be Cruel. Ja, Oscar and the Wolf. Ook in België best al, of in Nederland bedoel ik, best al redelijk bekend. Het is een Belgische electropop act rond frontman Max Colombi. En de band kreeg internationale bekendheid dankzij het debuutalbum Entity dat uitkwam in 2014. Dit is uit 2015. Oscar and the Wolf met Your Mine.

0: 1967, The Outsiders. Het was een Amsterdamse nederbeatband onder aanvoering van Wally Tax. En de band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar was. In eerste instantie speelden ze voornamelijk in Amsterdamse gelegenheden, maar later toerden de Outsiders door het hele land. Ja, een stem als een warme jas op een koude dag. Dit is Peter Schaap met Adem, mijn adem.
1: De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen.

nooit af, nooit uit, maar aan verandering verbonden. Geen masterplan, alleen de kunst van het inspelen. Doet je laten leven, laat me lopen op die wegen.

oorsprong waar het allemaal vandaan komt. De behoefte om te schrijven of de waarheid boven tafel te krijgen. Dat weet ik niet, niks zo relatief als het eigen maken van de feiten. Niets is wat het lijkt.

0: Dus jezelf durven zien door de ogen van een ander. Revolutie zonder wapens, zonder boeken te verbranden. De verbeelding als bestemming en de liefde als een anker. Het wordt tijd om de tijd te veranderen.
1: Ja, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat was een ontmoeting tussen generaties. Stef Bos en Dickie Dex. Een revolutie die je eigenlijk iedereen gunt. De revolutie van de liefde.
2: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, we duiken weer even de archieven in. Een historische opname, stof op de plaat, maar goud in de groef. We gaan terug naar 1946. En Nederland herrees in snel tempo. En de veranderingen in de maatschappij waren groot en gingen razendsnel. En daarmee ook het amusement. Want Amerikaanse hits mochten weer. En daarmee de reizende ster in die dagen, zanger Jan de Vries. Hier met de Decca Melodians in Oh What It Seems To Be.

maar dan jonger. Even lang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug. Ik moet terug.

Ja, niet voor het laatst werd niet uitgebracht als single, maar verkreeg landelijke bekendheid nadat Rob de Nijs het in maart 2020 zong in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. En het was enkele maanden nadat hij bekend had gemaakt dat hij vanwege de ziekte van Parkinson zou stoppen met optreden. En op 22 juni 2022 gaf hij in de Ziggo Dome zijn laatste optreden. Als laatste nummer, De Toegift, zong hij toen. Niet voor het laatst. En in die context komt de tekst denk ik nog harder binnen dan normaal. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Ja, ik heb nog tijd voor één nummer en dan hou ik een klein stukje over. Dus dan draai ik nog een stukje instrumentaal. Ik draai als laatste nummer van het eerste uur Dictator van Centerfold. Ja, het is een titel die blijft hangen, net als de melodie. In de gelederen Laura Fiji, die later met een heel ander repertoire solo furore maakte en nog steeds maakt. En in de tweede uur laat ik solowerk van haar horen. Dus blijf erbij. Dit is Old Dutch. Tot straks.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12... en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.

Naar een klassieker om het tweede uur mee te openen. Dit was T-Set met If You Do Believe in Love. Ja, op 5 juli, maar dan in 1975, maakte de Nederlandse band Galaxy Lynn haar entree in de Nederlandse top 40 met de single Long Hot Summer. En twee weken eerder werd het nummer al uitgeroepen tot troetelschijf op Hilversum 3. Galaxy Lynn werd in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen, de man achter het wereldberoemde Venus van Shocking Blue. En dat haalde in 1970 de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het voerde die zelfs aan, haalde de eerste plek. En naast van Leeuwen bestond de band uit een bondgezelschap van muzikanten die hun sporen al ruimschoot hadden verdiend in de nederpop. Zoals zanger Rudy Bennett van The Motions. Daar was hij van afkomstig en dat is een band waarmee hij halverwege de jaren 60 hits scoorde als Wasted Words en Why Don't You Take It. En andere leden zoals Dick Remerlink van Exception, Peter Wassenaar, Ex-Blue Planet, en die brachten jazzrock, hardrock en symfo-invloeden mee. Terwijl de elektrische mandoline van Hugo van Haastert en Hans van Vos het geheel een folklore.

En het eerste uur had ik al aangekondigd dat ik ook iets solo van haar zou laten horen. Dit was Laura Fiji, stijl, klasse en een stem die fluistert en overtuigt tegelijk. Daarnaast is het ook een zeer sympathieke dame. En mensen die mij volgen, die weten dat ik ook bezig ben met de lancering van mijn eigen station, de Geluidsfabriek. En Laura heeft speciaal voor mij een aantal sweepers ingesproken. Ja, even een verhaaltje over het volgende artiest eigenlijk. In maart was ik op Aruba en ik zie dat een beetje als mijn tweede thuis. Heb ik ook een tijdje gewoond en gewerkt. En Dia de Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag, is in Aruba een nationale feestdag ter viering van de officiële introductie in 1976 van de Arubaanse vlag en het Arubaanse volkslied. En welke plechtigheid in Stadion Guillermo Trinidad plaatsvond. En sinds 1985 is 18 maart een officiële feestdag in Aruba. En dit jaar werd op die dag ook een prachtige muurschildering onthuld in San Nicolas van de Arubaanse zanger Yusen. En deze schildering is gemaakt door de jonge Arubaanse artiest Rashid Lowe. En ik raad je aan deze op internet eens op te zoeken. En Yusen was zelf aanwezig bij de onthulling. Helaas wil hij momenteel geen interviews doen, maar zijn muziek wil ik wel in de herinnering terugroepen. Dit is Both Sides Now.

0: Dromerig en zwoel, dat was Gare du Nord met Fantasize the Love.
1: Het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.
0: Even mijn microfoon overzetten. Het is tijd voor een muzikaal spiegelbeeld, de cover van de week. Rob de Nijs heb ik al laten horen in het eerste uur en hij komt nu terug. Want het ritme van de regen is een liedje natuurlijk van hem. Maar het is een cover van Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. En gecomponeerd door Jean-Claude Gamo. En de tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid die versterkt wordt door de vallende regen. Gerrit en Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder het pseudoniem Lodewijk Post. En in februari 1963 is Rob de Nijs al met het liedje te zien in het televisieprogramma Rooster van diezelfde Gerrit en Braber. Ik laat eerst een fragment horen van het origineel Rhythm of the Rain. En ook daar regent het uiteraard van The Cascades. En daarna de versie van Rob de Nijs.

50 jaar oud is. Mon Amour van BZN. Een klassieker die generaties verbindt. Ja, we gaan naar Limburg. De Janse Baggenband. Met een glimoog en een knipoog naar het leven. Want je moet solliciteren.

Ja, en het laatste 10 minuten kwartiertje van All Dutch is inmiddels traditioneel bestemd voor cabaret. En daarvoor dan een nummer wat ik uitgezocht heb, wat een beetje past bij het onderwerp van het cabaret, wat het uur afsluit, de uitzending afsluit. En hiervoor gaan we eerst terug naar de jaren van schaarste tijdens de oliecrisis van de jaren 70. En uit die jaren stamt ook de musical Wat een planeet van Annie M.G. Schmid en Harry Bannick. En hoe triviaal vandaag de dag het ook lijkt, we horen een Connie Stewart ironisch zingen over schaarste. En dan aansluitend Toon Hermans. In 1989 vertelde hij ons al dat het allemaal best wel ietsje minder mag met al die overvloed.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Het is hartstikke fijn, mensen, om nu te leven. Want de mensen hebben van alles en vroeger hadden ze toch niks. En het was toch ook, er gebeurde toch ook nooit wat. En het is toch nu goed om te leven, zeg. Alleen, we hebben wat veel. Tuurlijk, het is te veel. Als ik 's morgens opsta en ik zie het ontbijt bij me thuis, dan zeg ik te veel. Nee, niet te veel, maar te moeilijk. Het wordt moeilijker steeds. Je weet niet meer wat je pakken moet, hè. Vroeger was een ei en een kip uit. En de kip legde het ei, afgelopen. Ik weet niet of er verder... En nu heb je een ei en een scharrel-ei. En een drie-granen-ei en een zes-granen-ei. Die kippen die worden knettergek. Die zitten maar te tellen in dat hok. Hè? Ja, vroeger legden ze gewoon een ei. Hè? En dan kwam die haan voorbij, ben ik hier al geweest, weet je wel. Hè? En dan had je het gehad. Tegenwoordig heb je nog de kunstmatige insinuatie. Hè? En die kippen durven niet meer te leggen. Hè? En dan willen ze opeens, dan krijgen ze, willen ze leggen. En dan denken ze, oh god, ik heb mijn granen nog niet gehad. We hebben te veel. Het wordt steeds moeilijker. Als je één pot jam hebt, dan pak je die pot jam. Als je er vier hebt, dan word je knettergek. We hebben te veel. Dat is niet nodig ook niet. Het is ook niet gezond. Het is niet te veel allemaal. Veel te veel. Ja, nogmaals. Het is, ja, ik moet af en toe even denken. Het is... Ik weet ook niet wat ik zeg, hoor. Die is elke avond een beetje anders. Maar ik heb het nou over die dingen. Kijk, vroeger was je... Als je 65 was, mensen, dan was je oud. Dat was je oud. Had je een oude kop. En dat is niet meer zo.

0: Maar speciaal voor de camera dit, hè? Profile.
1: Profiel. Nee, maar mensen, dat is toch zo? Vroeger was je toch oud als je 65 was? En tegenwoordig heb je van die... Als je nu 65 bent, dan begin je pas te ontplooien. Huh? Ja, ik heb nog niks gedaan, hoor. Dit is gewoon van mezelf. Dat zit er nog allemaal. Maar ik ken een oude vent en die heeft een nieuwe neus. Splinternieuw. Hij moet hem nog insnuiten. Dat is plastische chirurgie. Een deftig woord voor zakken ophalen. Ik ken een jonge vent, die heeft een haarstukje. Prachtig, prachtig. Dat had je vroeger toch niet. En dan schitterend, dan kun je niks prachtig, heel mooi. Het is niet van zijn eigen haar, het is het haar van zijn vrouw. Eigenlijk haarstukje. Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd, mensen. We kunnen alles hebben, er is alles. Wat je maar hebben wil. Alles is er. Mijn buurman is 20 kilo kwijt. Kan ze nergens meer vinden. He? Heeft een bananenkuur gedaan. Heeft geholpen. Hij loopt iets voorover nou, maar ja. Ik heb een hond. He? Of ik heb een hond. Wij hebben een hond thuis. En ja, voor 's nachts, hè, nachthond, hè. Ja, nou, je hebt een jachthond en een nachthond, ook allemaal soorten weer, hè. Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest, prachtig. Ja, deze weet ik wel, maar die heb ik allemaal afgericht, hè. Dus die is voor 's nachts, hè. Hij is nou ook aan het kuren, maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? Dan zegt hij, jawohl. Dat is een Duitse herder, hè. Maar ik heb hem zo afgericht, hè. Als ik 's nachts iets hoor, dan maak ik hem wakker en meteen begint hij te praten. Meteen begint hij te praten. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hé, hey, er is een... bij mij... Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Gezellig. Bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar zag ik van de week een mannetje. En die had een hondje, dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn, absoluut, die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen, weet je wel, hè. Dat mannetje loopt, dat is een apparaatje, ik weet het niet, hè. En dat hondje die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat beest. Hè? En die denkt dat hij losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe zo van... En opeens drukt die vent op dat ding. Hè? En... Vliegt hij door het landschap. Met een rotgang. In die doos. Huh? Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd. De dingen van deze tijd. Dat is een onnozel apparaatje. Er zijn veel, veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. Huh? We hebben overal een apparaatje voor te scheren. Ik zag er een met 3 koppen van de week. Een scherenapparaat, advertentie, 3 koppen. Kom nou toch. Ik doe dat nog met zo'n kwassie, weet je wel. Met een 3 haren, geloof ik, helemaal niks. Nee, dat is allemaal een beetje overdreven. Maar het is nou eenmaal zo. Het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer, hoor. Oh ja, heb je nog niet verteld. Bij mij in de buurt. Ja. Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film. Maar dat kan leuk. Er vallen zulke gaten in die avond. Hè? Maar, ach, als we maar lol hebben. Hè. Maar bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt er woont een man, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. En met voorgebakken patat. Hè. Zo heet dat, voorgebakken patat. Hè. En daar word je stinkend rijk mee. Hè. En... Oh, nou snap ik hem ook. Ja, ja, ja. En die man is een leuke vent, maar die is zo rijk, die weet niet meer van gekheid wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. Heeft apparaten, loopt hij weer te knijpen, hè? En dan gaat de garagedeur open. Knijpt hij in zo'n ding, zeg. Gaat de garagedeur open. Zit hij koos mee? Loopt hij naar het zwembad? Groot zwembad, zeg. Hè? Drukt hij op dat ding, gaat het ding open? Gaat de schuif open van het zwembad? Loopt hij door het huis? Gaan de gordijnen open, zeg. En maar drukken. Hè? Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem, Joop, het valt me nog mee dat je je gulp nog zelf open doet. Maar je hebt mensen die hebben zoveel, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks, maar te veel is ook niet goed, hoor. Ik zou het niet willen hebben, voor een goud. Ik zou het niet willen hebben. Nee, nee, echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou, nieuw. Voorgebakken. Ja. Ja. Zeg, zal ik u eens wat zeggen, mensen, vanavond? Dat zult u niet verwachten dat ik dat zeg. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar kijk, u zegt altijd iets over ons. Het publiek zegt altijd iets over de artiesten. Mag ik iets over u zeggen?
2: M.B. Radio S.M.B. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen... omdat er veel toeristen op afkomen... en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat... waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen... waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland... en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd... heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing... terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn... en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd... nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonenbreugel.nl of per post naar de gemeente.

0: Gemeente Zonnebreugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men markeert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij Recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: I'll put you on the map. I'll cure you of
1: SMA. Radio SNB. De muziek van jouw leven. Het allerbeste van de jaren 50 tot nu.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het MeMaakPodium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere woensdagochtend van 10:30 tot 12 is er een inloopspreekuur van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder